0: Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait, en daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

stemmen worden geteld, dus nog heel even wachten. Maar vrijdag 9 oktober start hier de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Dan kan jij 10 dagen lang genieten van jouw favoriete hits. Alle 1300 goed. Nu al zin in.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met 1 van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui, in kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorige eeuw ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De nacht van Gelderland.

0: het is bijna zover. Vanaf vrijdag hoor jij de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Wij vegen onze agenda 10 dagen lang helemaal leeg. Speciaal voor jouw favoriete muziek. 10 dagen lang, alle 1300 goed. Hier, op Radio Gelderland.
1: Dit is Radio Gelderland. De hele dag dichtbij.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kulberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De ochtend van Gelderland. Non-stop.

0: zijn.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn twee mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zin in Zondag. Met

uit Le Carnaval des Animaux van Saint-Saëns, Le Cygne, de Zwaan. Zie haar drijven op het water. Een zachte opening op deze 4 oktober, Werelddierendag. Goedemorgen, welkom bij Zin in Zondag. Vandaag 3 uur muziek in het teken van de feestdag van Franciscus van Assisi, de heilige die volgens de legende met de dieren sprak. Alles wat vliegt, zwemt en trouw naast ons loopt, we gaan het terughoren in herkenbare en bijzondere stukken. Welke dieren horen bij dit tijdstip? Ik dacht aan Purcells zangvogels,

Christina Ploaar zingt Hark, How the Songsters of the Grove als de eerste vogelstemmen van deze ochtend. En vogels komen veelvuldig voor in klassieke werken, alleen al omdat de fluiten zo goed de fladderaars kunnen verklanken. Daar is Il Cardellino van Vivaldi een goed voorbeeld van. De dwarsfluit als distelvink, een kleurrijke zangvogel die zich ook in Nederland laat zien.

Die forellen van Franz Schubert. Oorspronkelijk een verrukkelijk lied over de forel die boven het water uitspartelt. Het maakt onderdeel uit van een quintet waarvan deze melodie zeer bekend. We verplaatsen ons van het water naar de wei, naar tevreden grazende schapen veilig in hun kudde. Dat is wat Bach voor ogen had met Sheep May Safely Graze.

Gordijnen mogen langzaam een stukje open. Daar vraagt dit stuk van Bach in een uitvoering van Leopold Stokowski wel om. En wie weet zit daar de kat wel die op deze dierendag al wat extra aandacht vraagt. En dat is natuurlijk helemaal terecht. Dat mag op 4 oktober. Het is 7:50. Dat brengt ons opnieuw bij Camille Saint-Saëns, het carnaval der dieren, wat uit 14 delen bestaat, waarvan alleen de zwaan bij leven van de componist uitgebracht mocht worden. Die hoorde je bij aanvang van dit uur. Eigenlijk onbegrijpelijk als je naar het aquarium luistert. Misschien wel het meest sferische tableau uit het carnaval.

Als het nog donker is in je huiskamer en je hebt een aquarium en de lampjes zijn daarin aan, dan moet dit muziekstuk toch heel mooi binnenkomen. En is goed te rijmen met wat er rondzwemt. Bijzondere partij is er voor de glasharmonica in dit muziekstuk. Een instrument van draaiende glazen schalen die als waterige klokjes klinken. In een tegenwoordig orkest komt het nog weinig voor. Het wordt vaak vervangen door een celesta of klokkenspel. Op Werelddierendag pakken we uit met twee vogels in één muziekstuk. Je hoort de koekoek en de nachtegaal in een orgelconcert van Händel, gespeeld door Feike Asma.

Het orgelconcert van Händel, bekend als De Koekoek en de Nachtegaal. Je hoorde ze er heel subtiel natuurlijk in verklankte door de orgel. Feike Asma was organist onder meer van de Lutherse Kerk in Den Haag. Met zijn platen, radio-uitzendingen en honderden concerten per jaar was hij lange tijd de bekendste organist van Nederland. Hij verleende ook medewerking aan het lied Mijn Gebed van D.C. Lewis, en daarmee zette hij de orgel in een wat populairder daglicht. En over licht gesproken, dat is het nog niet buiten, maar in Angeren is vandaag wel de tentoonstelling nog Lijn, Vorm en Licht te zien. Drie kunstenaars uit Elst die exposeren daar foto's, sieraden en gebruiksvoorwerpen van zilver. Van 11 tot 5 kun je terecht in het kerkje aan de Molenstraat. De toegang is gratis. En wat muzikale tips die volgen later ook nog verderop in de uitzending. En als je erop uitgaat, is het misschien goed om te weten hoe het weer er voor vandaag uitziet. Laten we even een blik werpen. In Apeldoorn is het momenteel 7,9 graden en in Barneveld 9,6. Het is vandaag tamelijk bewolkt met een mogelijke bui, maar in de middag krijgt de zon wat meer ruimte. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht zijn er heldere perioden en regionaal kan weer wat mist ontstaan. We doen het voor nu gewoon nog rustig aan. Hier opnieuw een nachtegaal.

De Nightingale van Deborah Hanson, harpmuziek waarmee ze niet alleen de nachtegaal eert, maar ook haar moeder. Later in deze uitzending ook nog Lavinia Meijer en welk dier zij bespeelt op de harp, dat wachten we nog eventjes af. We blijven in Vogelland en gaan daarvoor terug naar 1912. Frederick Delius schreef in zijn huis in een dorpje ten zuiden van Parijs On Hearing the First Cuckoo in Spring. In het stuk verstopt hij een Noors volksliedje tussen de strijkers. De roep van de koekoek zit in de klarinet.

The First Cuckoo in Spring, misschien wel de beroemdste koekoek uit de Engelse muziek. De vogel zelf zit inmiddels alweer in het zuiden, maar zo klonk het voorjaar volgens Delius. Kleine zijsprong, Kate Bush was verrukt van deze componist. Op haar LP Never Forever vind je het nummer Delius terug, een klein eerbetoon aan hem, aardig om eens terug te luisteren. Het is 7:50, klein beetje licht inmiddels buiten, benieuwd hoe jij erbij zit thuis. Nog niet in staat om te vliegen is een nest vol kuikentjes. Dansen in de dop, dat lukt ze wel. Mussorgsky maakte een klein mini-ballet voor ze.

Zie het voor je, het mini-ballet van de onuitgekomen kuikentjes. Daar worden we vrolijk van op deze Dierendag. Het komt uit de schilderijententoonstelling van Mussorgsky, het vijfde tableau. Mussorgsky's vriend Victor Hartman maakte 10 portretten en hij bedacht er muziek bij. In het scala van dieren die vandaag aan bod komen, Robert uit Arnhem is er vroeg bij. Goedemorgen. Hij zegt er is een vergelijkbaar kort stuk waar het draait om de vlinder. En dan heeft hij het over Chopin's Butterfly. Eens even kijken of ik die misschien nog ergens tevoorschijn kan toveren. Leuk dat je die aandraagt. Kort en veelzeggend stuk.

Atalanta van Händel. En het gaat hier niet om de Atalanta vlinder, maar over de jageres die volgens de Griekse mythe als vondeling door een berin werd grootgebracht. Händel schreef het in 1736 voor de bruiloft van de prins van Wales. Nu Glenn Goldmes Goldberg variaties.

aan die Bis Du bei mir zingt van Johann Sebastian Bach. Dat zou je op deze dierendag kunnen opvatten als het dier dat graag rekent op de nabijheid van zijn of haar baasje. En misschien heb jij wel zo'n viervoeter nu om je heen of aan je voeten liggen, ja, die daar inderdaad op rekent. Een mooie dag, een mooie dierendag 2026. En daarmee komt het nieuws van 8 uur in zicht. Daarna uiteraard meer dieren in muziek, waaronder Peter en de Wolf. Ook de zingever zal aanschuiven met een voordracht. Kortom, zet de koffie klaar voor meer dierenfeest.

0: volle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl. Betting Ressing. Nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingressing.nl.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburgs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
3: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
3: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
6: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
5: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
7: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
8: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
9: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
8: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
10: Zin in Zondag. Met Xander.

Het Brandenburgs Concert nummer 2 van Johann Sebastian Bach. 2 van de 6 waarvan dit Allegro heerlijk wakker en opgewekt. Goedemorgen, dat zou kunnen gelden dat opgewekte voor huisdieren die zich inmiddels gemeld hebben. Als er beweging in de huiskamer is, merkt een hond of kat dat gauw genoeg. Deze zondag is een beetje de zondag van de dieren, want het is Dierendag. In Zin in Zondag staan we daarom stil bij dierenthema's in muziek. En die zijn er genoeg en brengen ons dit uur bij onder andere Canario en een olifant. Zingever Nicoline Sven die deelt na 8:30 haar gedachten met ons. En een echte dierendagtip die volgt nog voor die tijd. De beurt is aan de wolf, of beter gezegd Peter en de wolf.

Het hoofdthema van Peter en de Wolf, het verhaal van de jongen die tegen beter weten in toch het hek naar het bos opent en verschillende dieren ontmoet. Natuurlijk blijft de wolf niet uit, maar de vogel en de eend die worden vrienden voor altijd.

Fantasievolle muziek uit Peter en de Wolf van Sergej Prokofjev. En zo blijkt wel, de wolf is niet alleen een rood kapje voorbehouden. Weg van de sprookjes stappen we in de wereld van de tango, de Libertango.

Mooie celloklanken van Annar Bijlsma en het Tafelmuziek Barok Orchestra. Bijlsma was een pionier van het cellospel op historische instrumenten. Bij geboorte heette hij Anne, maar hij werd te vaak voor vrouw aangezien en plakte er een R achter zijn voornaam. Hij overleed in 2019, 85 jaar oud. Aan dieren geen gebrek op de Veluwe. Je ziet ze in de bossen bij Apeldoorn of op de hei bij Ede. Muziek die daar uitstekend bij past is Gretry, ook bekend van Ontdek je plekje, het tv-programma dat ons 20 jaar lang meenam naar de mooiste plekken van Nederland.

Heerlijke muziek, bekende muziek ook, van de Belgische Grey Tree. Dit eerste weekend van oktober. Gek hè, hoe snel de tijd gaat. Deze maand ook de verandering naar de wintertijd, maar die houden we nog even af. Daarom gaan we naar de Canarische eilanden. Daar danst men de Canario, een dans uit 1618. Benieuwd of je dat eraan afhoort.

Daar zit best de vaart in deze Canario. Maar goed, denkend aan Canaries, daar zit ook de vaart in. Het kan nog een tandje sneller. Luister naar El Colibri, een gitaarminiatuur van Julio Sagreras.

Dat kan er maar één zijn, hè. When I See an Elephant Fly, gezongen door Jim Brickman, gaat over de olifant Dombo, de vliegende olifant uit de Walt Disney film uit 1941. In Nederland stonk Helen Shepherd het met de verbazende woorden: maar wat ik nu zie, dat is nieuw voor mij. Er vliegt steeds een olifant voorbij. En dan het kinderkoor: er vliegt steeds een olifant voorbij. Ja, wij hadden het singeltje thuis, dus dat zit nog levendig in mijn geheugen. Fantasiedieren, daar volgt het laatste uur straks ook nog een hele legendarische van. Verheug je vast op Loch Ness.

past prachtig bij dit tijdstip van de zondag. Fanfare et symphonie van Jean-Joseph Moret. Het is vandaag precies 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi overleed. De man die beweerde met dieren te kunnen praten. Wat heeft hij ons nagelaten en wat zouden we van hem kunnen leren? In Ellecom is er in de Dorpskerk vanmiddag een lezing over hem. In ongeveer een uur wordt een kijkje gegeven in het leven van deze bijzondere man, waarvan de naam verbonden is aan Werelddierendag. De lezing wordt gegeven door Huip en Mirjam Schot en start om 16:00. Kaarten zijn €5. Als je iets wil ondernemen met betrekking tot Dierendag, dan lijkt dit een goed idee. Ondertussen is Nicoline Sven de studio binnengelopen, zingever van vandaag. Haar voordracht hoor je zo na Lavinia Meijer en het Amsterdam Sinfonietta.

0: Dansprofaan van Claude Debussy, gespeeld door Lavinia Meijer, vertoefde lange tijd in Gelderland. In 2018 speelde ze ook mee in Bridge to Liberation, maar inmiddels is ze uitgevlogen buiten de provincie. Nicoline Sven is in de studio. Goedemorgen, Nicoline.
1: Goedemorgen.
2: De zingever.
0: Ja, dat ben jij vandaag. Fijn dat je hier kan zijn. Het is Dierendag. Heb jij iets met dieren? Heb je huisdieren?
1: We hebben 2 katten. Dus ja, ik heb zeker wel wat met dieren. En vroeger altijd een hond gehad. Dus dat is nog steeds ook wel een dier wat trekt. En verder kan ik enorm genieten van alle dieren die ik buiten zie.
0: Ja, zo'n berichtje kregen we ook al binnen van een luisteraar. Ik heb thuis geen dieren, maar als ik ga wandelen kan ik enorm genieten van de vogels, maar ook van honden die worden uitgelaten en die dan om mij heen springen. Ik neem ze niet mee naar huis, maar ik krijg ze dan toch even cadeau, wordt er gezegd. Jij komt vandaag je gedachten met ons delen. Is er iets bijzonders wat jou heeft bezig gehouden?
1: Nou ja, jij stuurde mij begin deze week een berichtje dat de uitzending vandaag een dierenthema heeft. Dus daar heb ik over nagedacht of ik daar een idee bij had.
0: Nou, ik ben reuze benieuwd en met mij de luisteraars, ga je gang.
1: Dank je wel. Want de vorige keer dat ik hier was, had ik het verhaal van onze vakantieontmoeting met een hond. Dus welk dier komt vandaag in aanmerking als zingever? De vogels misschien, die zich bewegen tussen hemel en aarde en kunnen zweven op de wind, omdat ze vertrouwen op hun vleugels en die onzichtbare lucht. De machtige arenden, hoog, hoog boven ons hoofd. Reigers, die al bijna zo oud als de wereld zijn. Kolibries, die achteruit kunnen vliegen. Merels, die van iedere gewone morgen een bijzondere maken. En ganzen, die kunnen slapen terwijl ze vliegen. Of de waterdieren die weten dat leven voortdurend in beweging is. Pantarij, alles stroomt. De regenboogforel die door zijn naam al inclusief is. En ook nog zwemt in zoet en zout en brakwater. Of de gigantische walvis die leeft van het allerkleinste en kan zingen. Wellicht de rij- en lastdieren, de ezel die vastberaden vracht en mensen door de wereld draagt. Behoedzaam, bescheiden, sterk en wilskrachtig. Of het paard, op het eerste gezicht voornamer. Zij dragen wie schijnbaar belangrijk zijn, koningen, legeraanvoerders. En ook wie dat zeker zijn, paardenmeisjes en Sinterklaas. De kamelen die ons tonen dat je soms door het oog van de naald kan gaan, die er zo bijzonder uitzien en juist daardoor grote droogte aankunnen, brandende zon en eindeloze woestijn. Misschien de kleine wezens, de vuurvliegjes die het donker verlichten omdat ze durven stralen. De huisjesslak. De mier, zo sterk als een os en dapper als een leeuw. Of vind je een zingever bij de wonderlijke wezens, de zondebok die draagt wat voor anderen ondraaglijk is. De kameleon met het vermogen zich volledig aan te passen aan zijn omgeving. De herdershond die bijeenhoudt wat niet gescheiden mag worden. De oorwurm die maar blijft herhalen. De geluksvogels en de kippen zonder kop. En hoe zit het met de aasgieren, de wurgslangen, de goudhaantjes, de witte raven, de luistervinken, de waakhonden, de pestvogels, de trekvogels en het schaap met de 5 poten? En als we toch bezig zijn, de fabeldieren, de draken waar we tegen vechten, tot we leren hoe je ze moet temmen. De fenix die uit de as herrijst waar je dat niet voor mogelijk houdt. De sphinx en de huistuin- en keukenversie, de kat. Roerloos en raadselachtig. En de krachtdieren, de hulphond, de schootkat, de teddybeer en de vredestuif. Of toch de mens. Soms het plaagdier van de schepping. Een vreemde vogel, maar ook een paradijsvogel. Een paradijswezen die komt in alle kleuren, alle vormen, alle maten en alle genders. Die elk iets tonen, iets verbeelden van wat mensen noemen God. Net als de pandaberen en de regenwormen en de vlinders en de stokstaartjes en alle anderen.
0: Oh, prachtig. Dank je wel, Nicolien. Je stipt het halve dierenrijk aan. Heb je ze geteld, hoeveel dieren erin zitten?
1: Nee, dat heb ik nog niet gedaan.
0: Nee. Het is van vuurvlieg tot het paard van Sinterklaas. Heel mooi. Dat krijgen we toch maar hier cadeau deze zondag, deze dierendag. Hoe ziet jouw zondag er verder uit?
1: Ik ga in Lochem naar de kerk van de Remonstranten. En dan rijd ik naar Den Haag. En daar viert mijn vader zijn verjaardag en hoop ik nog even te zwemmen in zee.
0: Wat heerlijk. Feliciteer hem namens ons en dank voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: Mooie zondag.

Five Pieces voor een Mechanical Clock van Beethoven. Een adagio voor een speelklok met orgelpijpjes. Een klein orgel dat vanzelf speelde. Zoals gezegd, Werelddierendag is de feestdag van Franciscus van Assisi. Dat wordt vanmiddag gevierd in de Walrikkapel in Overasselt. De Schola Cantorum Carolus Magnus uit Nijmegen zingt daar gezangen rond Franciscus, waaronder het Ave Verum. Om 3:00 dus in Overasselt. De toegang is gratis. Nu vast een voorproefje.

Gregoriaanse gezangen op Radio Gelderland. Er komen verschillende reacties binnen op de column van Nicoline Zingever van vandaag. Lidie zegt, goedemorgen, ik zou hem graag nog willen nalezen. Er zijn meer luisteraars. In dat geval stuur even een mailtje naar xandra@gld.nl of even een berichtje via de Omroep Gelderland-app met je mailadres. Dan kan ik de voordracht morgen naar je toesturen, want Nicoline is onderweg naar Den Haag. Onder andere om even in de zee te zwemmen. Is dat geen heerlijk vooruitzicht voor deze zondag? Ook Anne zegt, wat een mooie overdenking op deze Dierendag zondag. Ik ben ook onder de indruk. Mijn eigen dochter, die in het modehotel hier in Arnhem werkt, stuurde ook een berichtje, heeft Radio Gelderland aan. Wat heerlijk om al die dieren voorbij te horen komen. En zij stipt ze inderdaad ook wel heel poëtisch aan. Het is 8:08. We gaan richting het nieuws van 9:00. En dat doen we eigenlijk met de koning van de dieren. Die hoor je nu uit The Lion King, King of Pride Rock van Hans Zimmer.

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
1: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
0: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
2: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: Met de kleinkinderen op pad? Kom naar de Spelerij. Klimmen, ontdekken en vooral heel veel samen beleven. De Spelerij in Dieren. Kijk op spelerij.nl.
4: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Toe aan een leesbril die echt langer meegaat? Mijnleesbril.nl. Kwaliteit hoeft niet duur te zijn. De grootste keuze en gratis verzending.
6: Mijnleesbril.nl.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike.

0: eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Geen verkeer in Gelderland, dat is natuurlijk mooi nieuws. Wel wordt er gewaarschuwd voor een mist. Je hoorde het net ook al in het NOS Journaal. Hou daar rekening mee. Maar kijk er ook even goed doorheen, want misschien zie je wel konijnen en hazen hippen. Het zou maar kunnen en het vraagt extra attentie op deze dierendag.
2: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt. Voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
11: Gelderland.
12: Zin in zondag. Met Xander.

Louis Armstrong en his All-Stars Talk to the Animals uit Dr. Dolittle. Ja, en of het er nou mee te maken heeft, ik zat net een liedje na te kijken wat over een aap gaat en ik eet ondertussen een banaan. Zo nou hangt dat dan samen met elkaar, hè. En daarmee zijn we aanbeland in het derde uur van Zin in Zondag. Een hele goede morgen. Dit laatste uur is voor de dieren die het dichtste bij ons staan en de verhalen die we allemaal kennen. De ruziende katten bij Rossini, het varkentje Beep, de wolven van Flerk, Cousteau en zijn dolfijnen, de bluebirds boven de regenboog en zelfs het monster van Loch Ness komt nog voor mij. Eerst terug naar Saint-Jean. Na de zwaan en het aquarium komen we uit bij de volière.

Uit Le Carnaval des Animaux, het vogelhuis. Veel mensen genieten van het gekwetter van de vogeltjes. En een aantal Gelderse gemeenten hebben ook nog een echte buitenfouillère. Pannerden heeft volgens mij nog steeds zijn pauwen. En ook in Bemmel is een redelijk groot vogelverblijf met vinken en parkieten. En een compliment natuurlijk voor alle vrijwilligers die voor deze vogels zorgen. En dat brengt ons bij een popduet dat we kennen uit de film Babe. Het biggetje wil een schapenhond worden en heet dat geen schapendoes, zo'n hond. De boer zingt een liedje en het werkt.

Ja, als je naar buiten kijkt en je ziet die prachtige herfsttinten, dan juicht dit lied eigenlijk de herfst wel toe, hè? John Denver met Calypso, een lied over het schip van ontdekkingsreiziger Jacques Cousteau en de dolfijnen die het volgden. Het verscheen als B-kant van I'm Sorry. En overigens, dat schip dat zonk in 1996 in de haven van Singapore, en een jaar later overleed Cousteau. We blijven op het water met het lied van de wolven, afkomstig van het album De Gouden Eeuw van muziekgroep Vlerk.

En zo gaf Vlerk de Wolf al zijn eigen Nederlandse lied, al lang voordat hij zich op de Veluwe liet zien. Kibbelende katten, we weten allemaal hoe onverdraaglijk dat geluid kan zijn. Rossini schreef het kattenduet, waarmee zowel de zenuwen als de humor wordt aangesproken. Ik hoop dat je koffie sterk genoeg is, dan kun je dit duet wel aan.

Nou, dat is toch een applausje waard. Elisabeth Schwarzkopf en Victoria de Los Angeles. Zij zijn de katten in dit kattenduet van Rossini en zongen het in 1967 op het afscheidsconcert van hun pianist Gerald Moore in Londen. Nou, dat is natuurlijk een onvergetelijk cadeau. Dieren zijn speels en in dat licht doen wij ook zo een klein spelletje. Ik laat je een thema horen, bekend van een tv-serie die draaide om een zeker dier. Ga er vast voor zitten, na Arrival of the Birds gaan we raden.

De Cinematic Orchestra speelt Arrival of the Birds en zie je ze voor je. Duizenden flamingo's die neerstrijken in het rozige licht van het Natronmeer in Tanzania. Het is muziek die bekend geworden is door de documentaire The Crimson Wing. Bekijk hem eens een keer bij gelegenheid. Het is bijna 9:30. Dan nu een muzikaal raadseltje op deze Dierendag. Van welke tekenfilmserie is deze tune? Mooie muziek, royale muziek ook, prima te luisteren los van het beeld. Als je het weet, app of mail xandra@gld.nl voor de oplossing. Ik denk niet al te moeilijk.

L'Oiseau et l'Enfant van Marie Myriam, het Franse chanson waarmee Frankrijk in 1977 het Songfestival won, hier in een wat sobere uitvoering. Terug naar de tune die je daarvoor hoorde, bij welke tekenfilmserie hoorde die? Nou, daar wisten jullie wel raad mee, luisteraars in Gelderland. Corine zei meteen Maya erbij, goede herinneringen. En ook Corné, die wist zelfs te vertellen, ja, dat is muziek van Carol Gott, die zong hem origineel, de Duitse versie. En inderdaad, de serie werd in 1975 in Japan getekend naar een Duits kinderboek van Waldemar Bonsels. Wij zaten er iedere woensdagmiddag klaar voor en ik denk heel veel mensen meer. Maya erbij, kindertelevisie van weleer. In een uitzending over dieren in muziek is ook ruimte voor fantasiedieren. De centaur is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Half mens, half paard. Dan heb je nog draken en ook meer mythische figuren zoals de Yeti of Loch Ness. En over de laatste schreven VOF de Kunst en Ivo de Wijs een fraai lied.

Ukulele muziek uit Hawaii, waar de bluebirds vliegen boven de regenboog uit. Israel Kamakawiwoole, ik hoop dat ik het goed uitspreek, nam het lied in één keer op, midden in de nacht, in zijn studio in Honolulu. De opname werd na zijn dood in 1997 wereldwijd een hit. Het is 21:50, geen kibbelende katten, maar een iconische kat is nu aan de beurt. Het is Grisabella uit de musical Cats, ooit een glamourkat, maar inmiddels op leeftijd en haar glans verloren. Haar terugblik zingt ze in Memory voor de variatie in het Italiaans.

De bekende ballad Memory in een Italiaanse versie. Heel wat anders dan de katten uit Rossini die we eerder hoorden. Nog geen wilde dieren, merkt Wilfred op. Nou Wilfred, we hebben de wolven gehad. We hebben de leeuwenkoning al gehad. Wilfred geeft ook nog zijn complimenten voor de zingever door. Er wordt echt vandaag overweldigend op gereageerd. Ze had ook een fantastische opsomming aan dieren in haar voordracht. En ik mail hem door de voordracht als je daar behoefte aan hebt. Ik heb een speciale voor je klaarstaan. Het thema van Crouching Tiger, Hidden Dragon, de Oscar-winnende film uit 2000. Het was een martial arts film, vechtsport gecombineerd met expressieve bewegingen. En ik weet nog, destijds werkte ik in het filmhuis hier in Arnhem en moest de film zeker 10 keer zien om er iets van te begrijpen. En dat is met de muziek gelukkig anders.

Crouching Tiger, Hidden Dragon. Helemaal zen de zondag in, zou ik zeggen. En in die film komen niet echt tijgers voor. De titel is een verwijzing naar verborgen krachten. En over wilde dieren gesproken. In Arnhem staat op het Gele Rijdersplein al een tijdje een groot slangachtig geel voorwerp. Een lange veter van metaal. En wat is het? Vroegen veel mensen zich af. Nou, het gevaarte blijkt onschuldiger te zijn dan het oogt. Het is een klimkoord, een nieuw speeltoestel dat 8 oktober feestelijk wordt geopend. En dat betekent niet dat je er nu nog niet op mag. De slang is beklimbaar en dat lijkt me heel toepasselijk zo rond Dierendag. Of die gevaarlijk is, dat moet nog blijken. Zo eens horen of André een dierenvriend is, na een volkslied uit de 16e eeuw dat sommigen vast bekend in de oren klinkt. Misschien heb je het op muziek of blokfluitles gehad.

0: sneeuwwitte vogeltje. En je hoort het, de elegasten die weten wel raad met dit oude wijsje. Het is 9:57 en ik heb in deze Dierendag-uitzending even zitten overwegen hoe ik André kan introduceren. Hij heeft geen roze pak aan, maar dan toch hier onze panter van de zondag. Goedemorgen, André.
1: Ja, goedemorgen. Ja, de tanden zijn niet lang, maar de baard wel als je meekijkt. Ja, dat is toch wel wat anders, hè?
0: Je kan het hebben, hoor.
1: Ja, dank.
0: Dus, zo is het.
1: Ja, nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, jij zei net even in je aankondiging, wat heb je met dieren? Mm-hmm. Wat ik altijd heel leuk vind, ik heb al, ik denk al een jaar of 20, luisterde een select groep mensen, mag ik wel zeggen, hele fijne luisteraars, en die zijn van, dat had met de oehoe te maken, dat doen ze inmiddels niet meer, maar er werden jaarlijks werden die nestkasten gevolgd, een camera in, en die vroegen ook altijd liedjes aan, dus vandaar dat ik ook altijd nog het geluidseffect van de oehoe, want dat is best wel een bijzonder beestje.
0: Zeker.
1: Het is best groot, en die gebruik ik eigenlijk nog altijd, dat is door die groep luisteraars is dat ontstaan. Vroeger we platen elkaar aan. Die zaten 24 uur per dag bij die kast, hè?
0: Ja.
1: Dus dat was wel bijzonder.
0: Dat zijn fanaten natuurlijk. En als je dan focus hebt op een bijzonder dier, dus grote kans dat ze vandaag ook bij jou luisteren. Is er iets van Dierendag terug te horen in jouw uitzending? Of zijn alle verzoeken met betrekking tot honden, katten, hamsters, konijnen welkom?
1: Nou, dat is het mooie. Daar ga ik eigenlijk niet over. Daar gaat de luisteraar gewoon over. Als je zoiets hebt van, ik wil mijn dier wat in het zonnetje zetten. Want dat gebeurt best wel vaak. Krijg ik ook de groeten van, of een poot, hè, van de hond.
0: Leuk, hè?
1: Ja, precies. Dus die horen er allemaal bij. En vandaag mag dat natuurlijk extra. Ja, in Huize Kuiper was onze zoon trouwens gisteren even naar de dierenwinkel geweest. En die kwam terug met een enorme goodiebag. We hebben een logeerhond deze week.
0: Hoe heet hij?
1: Yara heet hij. Ja. En dat is een kruising, je zult het niet geloven, van een Rottweiler. Dat is toch best staat bekend als een agressieve hond. Maar het karakter van een Labrador.
0: Ah, dat
1: is een kruising. Dat is echt fantastisch.
0: Ja,
1: echt
0: goed, leuk zeg. Ja. Wen je er al aan of zeg je, ik kan straks wel weer gedag zeggen?
1: Nou, het is heel tweeledig, want het is supergezellig met het beest. Het doet geen vlieg kwaad. Het is voor mij ook altijd even goed om eruit te lopen, hè, met de hond. Dus je hebt een goede

0: Ja, en daar ziet ze jou dus, en, ja.
1: Ja, want bekende personen ziet ze. Honden, daar slaat ze niet direct op aan, maar daar gaat ze gewoon belangstellend aan kijken.
0: Ja, mooi is dat, ja. Hè? Ja, benieuwd of dat bij luisteraars ook aan de hand is. Laat het maar weten. Ja, verzoeken, waar zijn ze welkom?
1: Ja, je zou bijna vergeten, hè, door het verhaal. Ja. Dat is gld.nl/muziekcadeau, daar kan alles naartoe.
0: Hartstikke goed. Tot 2 uur muziekcadeau met André. Fijne show, André.
1: Dank je.
0: En wij sluiten af dit dierenfeest met gospel. En de boodschap is: geef liefde aan alles wat leeft. Mooie zondag. Ja.

0: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
1: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert.

0: ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
1: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Jelle, dankjewel. Een hele goede morgen. Ja, misschien ben je al buiten geweest en heb je al gevoeld hoe lekker fris die zondagochtend was. Overigens wel met een flinke mist erbij. Ja, het is zo'n ochtend waarop je na een rondje wandelen net wat lekkerder thuis komt en de koffie misschien nog wel nog beter smaakt. En ben je nog binnen, ook helemaal prima, hè? Ik hou je de komende uren gezelschap. En vertel vooral wat daarbij uit de speakers moet komen. Wat voor muziek wil je horen? Neem even een duik in onze platenkast op gld.nl/muziekcadeau. Kies een plaat uit de collectie en dan hoor je die ook. En oh ja, het is dierendag vandaag, dus ja, maak er gebruik van, zou ik zeggen.
5: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
6: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
7: Met de kleinkinderen iets bijzonders doen? In de uitvinderij ga je samen zagen, stansen, boren en zelfs lassen. Maken, ontdekken en plezier beleven. Spelerij.nl.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
9: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
8: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
10: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
11: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
12: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
11: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
12: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
2: Muziekcadeau.

en 12 graden is het in de mooiste provincie van Nederland. Leuk dat je erbij bent. Dit is Muziekcadeau bij Radio Gelderland. En we starten met Maxine Nightingale en Right Back Where We Started From. 8 minuten over 10.

Hoe zou dat voelen, hè? Dat heeft hij mooi bezongen. Englishman in New York van Sting bij Radio Gelderland. Ja, hij mag weg, hoor. Het is klaar. Ja, 14 minuten over 10 geworden. Kopje koffie erbij. Fijn, gezellig. En verzoekplaten, want die zijn er tot 2 uur hier bij Radio Gelderland. Je kunt ze aanvragen via onze site. We hebben de hele platenkast voor je opengezet. Die vind je op gld.nl/muziekcadeau. Uiteraard mag je ook gebruik maken van de Omroep Gelderland-app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken en dan opent zich een mooi scherm. En dan komt het hier binnen. Je mag het ook intoetsen. Misschien staat hij al onder de favorieten in WhatsApp. 06-22-22-1342. En ook de mail heb ik voor je opengezet. andre@gld.nl. Nou, er zijn genoeg kanalen om kenbaar te maken waar ik je muzikaal gezien blij mee kan maken. De hele familie en de broer van Irene Moustamou, ze woont in Druten, die verblijven op dit moment op Bali. Dat zeg je, niet in Bali, op Bali. En deze van Gloria Estefan vraag je er bij aan, Irene.

Nou, dat is toch een goede gedachte van Marvin Gaye en Kim Weston. Die dachten van, we doen het met z'n tweetjes, dat is veel beter. En dat mondde uit in deze hit It Takes Two. Het is 9 minuten voor 10:30 bij Radio Gelderland. Straks om 10:15 ben ik op zoek naar een countryplaat. Nou ja, dan ga ik hem draaien. Maar ik ben nu al op zoek naar de countryplaat waar je gewoon blij van wordt. Misschien eentje die herinneringen oproept aan vroeger. Eentje die stevast voorbij komt bij jouw linedancegroep. Of een nieuwe countryhit, hè, die je de laatste weken niet uit je hoofd krijgt. Bekend of onbekend, het maakt allemaal helemaal niks uit. Als jij vindt dat die het verdient om gehoord te worden op de radio, dan maak ik er om 10:15 graag de countryklapper van. Geef hem maar door via andre@gld.nl. Dat is het mailadres. En de Omroep Gelderland app. Die mag je uiteraard hiervoor ook gebruiken.

0: fijne muzikale cadeautjes die delen we uit hier bij Radio Gelderland. Alex Warren, die deelde ik dan aan jou even uit. En Fever Dream. En deze die wordt uitgedeeld door Erik uit Apeldoorn voor Connie en Albert, omdat ze 40 jaar getrouwd zijn. En Marcel, die is morgen jarig met de felicitaties van Erik en Diana en Hondje Bello, die doet ook mee. En natuurlijk ook iedereen van het Matenveld in Apeldoorn. Deze werd erbij aangevraagd. Dit is de dijk en mag het licht uit, terwijl de zon net begint te schijnen.
1: Te veel woorden, te veel zinnen.

0: Radio Gelderland.
1: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
2: Volido. Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland.
8: Je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
9: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
10: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
11: Bijna 10:30 geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Rossum is het nu 11,2 graden en in Doornenburg 13,2. Het weer in Gelderland vanochtend start op veel plaatsen mistig. De mist lost op en vanmiddag wordt het flink, ja, 18 tot 20 graden. En hierbij staat er een zwakke wind en variabele richtingen vanavond. En zijn er wat opklaringen en vannacht kan er wederom mist ontstaan. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Het landelijke informatiepunt Wolven waarschuwt dat het risico op aanrijdingen met jonge wolven groter is in de tijd van het jaar, dus deze tijd van het jaar. Vooral tijdens de spits en schemering zijn de dieren actief, wat het gevaar op de weg vergroot. Een 82-jarige vrouw uit Apeldoorn is slachtoffer geworden van oplichting door een nepagent die €2000 van haar rekening wist te halen. De oplichter gebruikte een bekend script en droeg een pet en een zonnebril om herkenning te voorkomen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en uiteraard de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Het is nog een beetje uitkijken, want op sommige plaatsen kan het nog mistig zijn, maar dat gaat allemaal wel opklaren de komende, nou, half uur al zelfs hebben ze het over, dus dat is snel weg. Ja, heb je het gehoord? We krijgen de komende week, dan is het eigenlijk einde zomer zo'n beetje. We gaan de tijd verzetten. Xandra zei het vanmorgen al. Dat gaat allemaal nog gebeuren. Het is nog niet zover. Alle 1300 goed staat op het punt van beginnen. Nou ja, wij krijgen als personeel, ja, want dat voorkeur heb je, dan krijg je de lijst de komende week te zien. Ik ben benieuwd wat er allemaal in staat. En vanaf aankomende zaterdag dan gaat het allemaal beginnen. Alle 1300 goed. Zover is het nog niet. Je kunt nog gewoon je favoriete plaat aanvragen op de zondag. Laat het maar weten via gld.nl/muziekcadeau.
12: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Polaan 50 in Zutphen.
13: Wenters Tegels en Vloeren. De tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
14: Brugink in Heelweg. Al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
15: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
16: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritsen Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
17: Het kan.
0: Kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het Kacheltje Voorden.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
17: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
18: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
0: Het Kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het Kacheltje Voorden.
19: Deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
20: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk. Binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
21: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
20: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Muziek cadeau.

Fijne muziek op de radio, een klein zonnetje buiten. Ik zou zeggen, zet het raam maar eens even open. Gilbert O'Sullivan kwam trouwens voorbij. Zet maar open dat raam, hoor. Kijk, daar heb je de vogeltjes al, zie je. Dat is toch fijn, hè? Hé, wat zit daar dan tussen? Oh, dat is een echte...

Bij een muziekcadeau, daar heeft iedereen een plekje. Hè. Dat is altijd leuk, of je nou in iets Nederlandstaligs draait, iets van Elvis, of misschien wel een Swiftie bent. Het komt allemaal voorbij, tot 2 uur bij Radio Gelderland. Ik kreeg net een leuk appje binnen van Wil van Wijk. Wil, dankjewel. Een goedemorgen, André, zo schrijf je. En die oehoe, dat staat voor inderdaad die vogel. Een ode aan Maastricht, zou je die willen draaien voor de oude oehoe-club? Daar is toen een andere tekst op gemaakt, dat we bij afsluiting van het seizoen konden zingen, voordat het als laatste het oehelmus werd aangegeven. Ja, of we het allemaal meegezongen hebben, dat weet ik niet. We waren natuurlijk niet in levende lijven bij elkaar, maar we zaten ieder in ons eigen huis achter de laptop of computer. Het was een gouden tijd met een hechte ploeg die naast uren naar het nest zat te turen ook een hele gezellige chatgroep vormde, waar we veel lachmomenten hebben gehad. Maar ook, er zijn ook serieuze zaken daar geweest. Pollewop, Nathalie, JCF, Basje, Miki, Chibbe, de boswachter en nog veel meer mensen. Ik hoop dat jullie ook nog eens dat aan die prachtige tijd denken en weer eens, ach ja, al is het maar een glimlach, een klein beetje in de lach schieten. Met de groeten van Kuifmees. Ja, en dat is Wil van Wijk en die vraagt deze dus aan. Zoals gezegd, Benny Nijman en Ode aan Maastricht.

0: Maastricht.
1: Ja, wat waar is, is waar. We zitten weliswaar in de mooiste provincie van Nederland. Maar ja, Maastricht. En dan wel eens wezen logeren. Het is toch heel erg on-Nederlands. Mooi om te zijn ook trouwens, hoor. Ja, dat moet ik dan toch ook even zeggen, ja. Dan vragen we gelijk aan Johnny Willemsen van Weerplaza of het weer in Maastricht dan ook dermate hard afwijkt van Gelderland. Want het ligt wat verder uit elkaar. Limburg is toch net even wat warmer. Hoe zit dat, Johnny, vandaag?
2: Nou, op dit moment grote verschillen in Gelderland, maar niet in Limburg.
1: Oh, oké. Okay.
2: Dus in Limburg en in het zuiden van Gelderland, regio Nijmegen, maar ook bijvoorbeeld een grote deel van de Achterhoek, is het al volop zonnig. En in het noorden van Gelderland, de Veluwe, Gelderse Vallei en ook het westelijke riviergebied, daar komen nog wat lage bewolking, wat mist voor, waar de zon al wel doorheen prikt. Nou, vanmiddag komt het overal goed, dus veel zonneschijn, heel rustig weer, nauwelijks wind. En een temperatuur van een graad of 20, dus echt wel lekker weer om vanmiddag te gaan wandelen of fietsen.
1: Nou, inderdaad, dat is inderdaad hartstikke lekker. Het is natuurlijk veel te hoog voor de tijd van het jaar, hè?
2: Ja, klopt, inderdaad. Een graad of 16 is normaal, zo begin oktober zitten we dik boven. En dat blijft voorlopig zo, dat verandert pas na woensdag.
1: Na woensdag pas? Wat gebeurt er dan? Regen, onweer, ja, gekkerheid?
2: Ja, regen inderdaad vooral. Maar ja, tot die tijd heel rustig weer. Dus ook morgen en dinsdag, ja, overdag veel zon. 'S Ochtends kan het een tijdje mistig zijn. En temperatuur is 's middags 20 graden. Zelfs ietsje meer, 21 of 22 morgen en dinsdag. Ook woensdag halen we de 20 nog wel. Want in de ochtend is het nog droog met wat zon. En dan later op de dag raakt het bewolkt. En die regen die komt dan woensdagavond. En vanaf donderdag is het wisselvallig. Ik ben nog maar een graad of 14, dus dat gaan we wel merken.
1: Oké, en dat gaat dan zo naar het volgende weekend toe, zeg maar.
2: Klopt, inderdaad. Dan, okay. Een aantal buien, ook wel zonnige momenten, vrijdag en ook zaterdag en ook zondag. Dus dan is het, ja, wisselvallig, dus soms een bui en soms ook wat zon.
1: Kortom, wat wou je nog zeggen, Johnny?
2: Ik wou zeggen, ook een verschil is nog de wind. Hè. Nu is het echt super rustig,
1: ja.
2: En dan waait het soms stevig.
1: Precies, ja. Dus kortom, nog even genieten de komende 2 dagen.
2: Zeker, ja.
1: Oké,
2: okay. Ja.
1: Kijk, dan gaan we dat gewoon doen.

platen kun je altijd aanvragen. Natuurlijk omdat het leuk is, omdat je iemand wil feliciteren of een hart onder de riem wil steken. Maar het kan ook voor een wat serieuzere boodschap. Bouk Wachter uit Klarenbeek, die stuurde net een mailtje. En hij zegt, wil je ABBA draaien met I Have a Dream voor onze broer Matthäus, die in 2023 overleden is aan ALS. Hij zou vandaag 75 zijn geworden. Oh, wacht even. Ja, nee, daar wilde ik toch een serieuze plaat bij draaien van ABBA.

We hadden net al even een tipje van de sluier. De Country Klapper. Straks om 11:15 dan gaan we hem weer draaien, de Country Klapper. Ja, welke wil je horen? Want dat is eigenlijk elke keer de vraag die ik stel. Zo simpel is het. Het mag van alles zijn als het maar country is. Hè. Laat maar weten via de Omroep Gelderland app of mail me anders even. Dat is andre@gld.nl. Zo simpel is het om de Country Klapper van deze week door te geven. En uiteindelijk om 11:15 dan hoor je of het jouw keuze is geworden. Ik heb er nog eentje voor het NOS-journaal. Dat is Zoe Levi en Snelle.

0: zusters.
1: Dit is Radio Gelderland.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
4: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: De mooiste keukens op onze

0: inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen. De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Catalonië zijn twee doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond twee mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Jelle, dankjewel. Een hele goede morgen. Fijn dat je erbij bent. En misschien kunnen we jouw zondag een beetje mooier maken. Met een plaat die je uitzoekt, ga naar gld.nl/muziekcadeau. Duik in onze platenkast en kies iets voor jezelf. Het mag voor iemand die een oppepper verdient. Of gewoon omdat je iemand wil verrassen of feliciteren. Het is helemaal aan jou. Nou, Rob Gort bijvoorbeeld, die is vrachtwagenchauffeur en vaste luisteraar. En hij zit op dit moment op de vrachtwagen in Flevoland. En hij wil de radio graag iets harder zetten. Nou Rob, dat gaan we zo meteen doen. Je vraagt aan Radio Gaga van Queen komt er zo meteen aan.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
4: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
5: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit, met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
6: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
7: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
0: Muziekcadeau.

speciaal voor Rob Gort. Hij vroeg deze aan van Queen en Radio Gaga. Hij zit op de vrachtwagen op dit moment en rijdt in Flevoland. Hij is de mooiste provincie van Nederland uit. Ja, dan moet je een beetje geplezierd worden met muziek, dat begrijp ik. Verzoekplaten en de countryklapper. Tot 2 uur. De countryklapper komt er trouwens zometeen.

Muziek van Fleetwood Mac hier bij Radio Gelderland. Ik zit in de tussentijd even naar wat andere dingen te kijken hier. Ja, je ziet me druk bezig hier in de studio. Als je via de webcam bezig bent, nou, waar ben ik dan mee bezig? Zometeen is het tijd voor de countryklappers. Een hele speciale, hoort ook een dierendagverzoekje bij. Komt er zometeen allemaal aan. Maar eerst een verzoek van Nicoline Nieuwenhuis. Je schrijft, Nicoline, vandaag vier dat je morgen 64 gaat worden. Dus lekker feest in de tuin. Ja, dat kan. Het wordt hartstikke lekker weer in Gelderland. Nu bezig met de appeltaarten. Met appels van eigen pluk is belangrijk. Ja, ik zit hier trouwens ook gewoon lekker wat fruit te eten. Ook appels uit de tuin van mijn schoonmoeder, dat moet ik dan wel zeggen. En de peren die komen uit de eigen tuin. Dat is toch wel lekker in de tijd van dit jaar. En je bent ook een grote vruchtensalade aan het maken. En wil je dan Paul Simon en Late in the Evening draaien voordat je aan de countryklappen gaat beginnen, dan kan ik de radio iets harder zetten en nog even kijken in de oven of die appeltaart lekker gaat. Dat zal het bij jou lekker ruiken daar in huis, Nicoline. Oh, dat is echt een feestje. Alleen dat al, hè. De voorbereiding is soms nog wel leuker dan het daadwerkelijk eten van de appeltaart. Nou, geniet ervan. En gefeliciteerd dat je morgen 64 kaarsjes mag gaan uitblazen. Er zijn er een hoop die je dan op die taart moet zetten, hè? Dus, nou, de radio mag wat harder met Paul Simon en Lady in the Evening. Zometeen, zoals gezegd, de countryklapper.

Nicoline gaat haar verjaardag vandaag vieren en die gaat tot laat in de avond door, heb ik me laten vertellen. Paul Simon die zong erover, Late in the Evening. Het is zover. De Country Klapper. De hoogste tijd op Dierendag. Op Radio Gelderland. Ja, want we krijgen een dierendagverzoekje binnen van Rob en Caroline. In Wiegen, daar hebben ze niet op gerekend dat ik die denk ik zal gaan draaien. Ze vragen wel iets van de Mavericks aan. En je schrijft ook dat baasjes Rob is 1 oktober jaar geweest. Ja, baasjes. Ja, het is er maar één, hè. Dat is Rob. Baasjes, ja. Dat is dan toch een baasje. De tackle heet Daisy en vraagt iets van de Mavericks aan. Ja, de honden.

Kerst begint vroeg dit jaar bij Omroep Gelderland. In de grote Gelderse Kerstwensenshow laten wij wensen van bijzondere vrijwilligers in vervulling gaan. Ken jij nou een vrijwilliger die het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Kom dan langs bij onze Kerstcaravan. Vrijdag 2 oktober in Tiel, zaterdag 3 oktober in Apeldoorn en zondag 4 oktober in Arnhem. Kun je nou niet langskomen? Meld jouw vrijwilliger dan online aan via gld.nl/kerst.

0: Cliff Richard mag natuurlijk op een dag als vandaag niet ontbreken. Uit 1968, dat was Congratulations. Het is bijna 11:30 geworden. Zometeen dan is het tijd voor nog veel meer verzoeken. Want dat doen we tot een uurtje of twee. Maar eerst nog even het volgende.
1: Hey André, wann kommen denn die deutschen Schallplatten?
0: Ja, dat is waar ook. Ja. Ik zou bijna vergeten, maar daar herinnert mij hij me heel goed aan. Straks om 11:45, dan is het weer tijd voor onze muziekekke hier bij Radio Gelderland. Welk Duitsstalig liedje wil je horen? We zijn er fan van in onze provincie. Dus aan het aanbod, daar zal het niet aan liggen, zo blijkt iedere week weer. Overigens moet je de komende twee weken, twee zondagen, moet je wel even die Duitse klappen gaan missen. Want dan hebben we alle 1300 goed, hè. Gaan we vanaf aanstaande vrijdag starten we met de 1300 leukste platen, de smaak van Gelderland. En dan gaan we dan door tot en met de zondag, de week erna. Dus dat is bijna anderhalve week. Hè. 1300 liedjes ga je gewoon horen hier bij Radio Gelderland. Het is een mooie traditie die we graag voortzetten. De stembussen zijn inmiddels gesloten. Je kunt niet meer stemmen. En de lijst wordt de komende weken wordt die openbaar. Dus dat is ook mooi. We tellen ze dan af vanaf 1300 vanaf vrijdag. Dus dan weet je dat alvast. Dat is leuk om even te vernemen, toch? Oh ja, nog even terug naar die Duitse plaat. Laat maar even weten. André@gld.nl of gewoon de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En wie weet komt jouw Duitse klassieker dan, pak een beet, om 11:45 voorbij.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is Beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty?
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
11: Exact 11:30 geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Doorning is het nu 13,3 graden en de Heurne gemeente Aalten 17,3. Het weer in Gelderland. Vanmiddag is het droog en vrij zonnig met temperaturen tussen de 18 en 21 graden. En er is weinig wind. Vanavond zijn er opklaringen en vannacht kan er op uitgebreide schaal mist ontstaan. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In het centrum van Nijmegen is een 31-jarige man uit Kesteren zwaar mishandeld. De politie heeft twee verdachten opgepakt en doet verder onderzoek naar de toedracht van het incident. Verenigingen in Maas en Waal hebben honderden euro's verdiend met het opruimen van zwerfafval. De actie, georganiseerd door de gemeente, helpt niet alleen de omgeving schoon te houden, maar levert zo de verenigingen ook een extra zakcentje op. Meer Gelders nieuws vind je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Ja, 11:30 is het dus geweest. Over een kwartiertje gaan we even uber die grenzen. Dan is het weer tijd voor die muziekhekken, die Duitsstalige klassieker. Bepaal jij welke dat is? Jazeker, dat mag je iedere zondag doen, zo ook dit keer. Ik zit op je mailtje te wachten, andre@gld.nl... of een berichtje via de Omroep Gelderland app. En liever iemand verrassen met een muzikaal cadeautje, dat kan natuurlijk ook, hè. Voor een verjaardag, een felicitatie, hart onder de riem of zomaar. Mag ook een plaat voor jezelf zijn. Laat me weten en kies er een uit via gld.nl/muziekcadeau.
12: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
13: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
12: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
14: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, kaapoorts en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
16: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
17: Muziekcadeau.

Een muzikaal cadeautje voor jezelf of een ander. Kijk op gld.nl/muziekcadeau. Kies de mooiste muziek en geef een persoonlijke boodschap door.

0: aan denken, kan ik eigenlijk kaum erwarten.
1: Nou weet je, ik pak gewoon nog maar een extraatje als je het goed vindt. Ja, je hebt helemaal gelijk hoor. Muzieksamensteller Marcel die had deze lijst gemaakt. En die had deze in mijn lijst neergezet voor vandaag. Dus toen dacht ik, nou dat is toch een prachtige bonus om even uit te delen. Dus je krijgt gewoon een Duits extraatje. Zometeen de echte Duitse muziekekkenplaat komt er zometeen aan. Maar eerst een verzoek van Hanny uit Herigowaard. Zij vraagt deze aan. Iets van Elvis wilde ze horen. Daar is ze altijd heel makkelijk in. Kies er maar één uit. Doe je een hoop mensen altijd een plezier mee. Dat is altijd makkelijk.

0: Dat was natuurlijk Elvis Presley en It's Now or Never, gebaseerd op Oh Solo Mio. Maar dat wist je natuurlijk al lang. Het is allemaal van die oude informatie. Ja, heb je natuurlijk niks aan. Je gaat veel liever naar die muziekekken luisteren. Nou, Derek die heeft me net een mailtje gestuurd. Verhaal dat hij heeft geschreven. Hij schrijft: zaak mir, wo die bloemen sind. Marlene Dietrich. Ja, Derek is een man van weinig woorden.
1: Sag mir, wo die Blumen sind.

De muziek van deze eerste zondag mochten. Ja, we gaan hem straks nog een keer doen, hè? Straks om 12:15. Ik bewaar je verzoeken als die niet is gedraaid. Maar altijd een Duits plaatje indienen mag, hè? Dat is geen enkel probleem. Laat maar komen. Ja, nog even wat leuks om 11:15. Gisteren was ik samen met mijn zoon, dat is Sjoerd, was ik platenwezen uitzoeken. We hebben wat dat betreft aardig een gezamenlijke hobby. Dan crossen we het hele land zo'n beetje door. Gisteren kwamen we in Utrecht uit en zijn we platenzaken afgeweest. Mooie muziek uitzoeken. Hij is een beetje een metalhead trouwens, houdt van Metallica. Slayer vindt hij fijn, Iron Maiden vindt hij leuk. Ja, dat is toch even wat anders. Ja, en onderweg kwam ik weer wat over mijn eigen zoon te weten. Hij is namelijk helemaal gek van die kleine grasmaaientrekkertjes. Ken je die? En er worden ook wedstrijdjes mee gehouden. Nou, hij sleutelt er inmiddels aan. Hij is 13 en ja, als er ergens een trekkertrekwedstrijd is, dan staat hij graag langs de baan. Nou, het seizoen, dat zit er weer zo'n beetje op. Nou ja, je kunt wel raden wat er onderweg, toen we in de auto zaten, uit de speakers kwam. Eerst kwam Normaal. Ja, daar wordt al veel gedraaid bij de trekkertrek. En daarna Henk Wijngaard. Natuurlijk met de vlam in de pijp. Maar Sjoerd, die zette ook een andere op. En daar bleek een hele goede reden voor te zijn. Als het namelijk, ik wist het niet, bij een trekkertrekwedstrijd flink heeft geregend en daarna de zon weer doorbreekt boven het terrein, dan is dit de plaat die ze draaien. En die hebben we keihard zitten meezingen in de auto. En dat gun ik jou ook. Even lekker meezingen met Henk Wijngaard. Ach, de zon.

is bijna zover. Vanaf vrijdag hoor jij de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Wij vegen onze agenda 10 dagen lang helemaal leeg. Speciaal voor jouw favoriete muziek. 10 dagen lang, alle 1300 goed. Hier, op Radio Gelderland.

Een goed begin van je zondagmiddag komt er zo meteen aan. Het is bijna 12 uur. Het NOS-journaal staat op het punt van beginnen. En er valt wat te winnen. Hè? 25 euro aan cadeaubonnen heb ik voor je klaar liggen. Als je meedoet met ons spel De Zinzoeker, ga je er straks alles over uitleggen. Doen we even na 12 gewoon iets leuks te winnen hier bij Radio Gelderland.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Nu te zien in Teylers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Radio Gelderland, het nieuws van 12 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe.

0: uur. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat één persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Jelle, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Eén file in de mooiste provincie van Nederland, dat is de A50. Arnhem richting Oss tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. Daar 6 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is daar dicht. Ja, goedemiddag, we beginnen deze zondagmiddag met muziek die jij zelf mag uitkiezen. Onze platenkast staat wagenwijd voor je open. Je vindt hem op gld.nl/muziekcadeau. Zoek iets moois uit en laat maar weten wat je wilt horen. En straks dan heb ik je oren nodig voor de zinzoeker. Hoe goed ken jij de teksten van bekende liedjes? We gaan terug naar de jaren 80 met het spel vandaag. Speel mee, vind de juiste zin en misschien is die cadeaubon van €25, jazeker, voor jou.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
4: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
5: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
7: Muziekcadeau.

Hier word je zondag nog vrolijker van, toch, als je deze hoort. The Real Thing and You to Me Are Everything. 11:15 geworden bij Radio Gelderland. Ja, Ton en Diana die zijn de deur aan het aflakken binnen. Nou, succes met deze fijne klus. Fijne muziek erbij en dan gaat het aflakken een stuk sneller, denk ik. En Petra Evers die zegt, ja, wat ik allemaal aan het doen ben. Nou, ik zit even met de poetsdoek wat door het huis te gaan. Dat is even tijd voor, hè, wekelijks met muziek aan. Vind ik altijd erg fijn. Maar ik zit ook lekker te struinen naar campings in Frankrijk die eind oktober nog open zijn. Ja, daarom om een beetje in de stemming te komen, wil je een Franstalig liedje draaien. Maakt niet uit wat, als het maar leuk is. Nou, dit is denk ik wel leuk. Gilbert Bécaud en Nathalie. En succes met het zoeken naar de campings daar. La place.

0: Uit de tijd dat alles nog goed was. Gilbert Bécaud en Nathalie bij Radio Gelderland.
1: Hey, hey, André, wat is de juiste tijd?
0: Tijd voor een spelletje.
2: De Zinszoeker.
0: Iedere zondag dan spelen we dit mooie spel, De Zinszoeker. En er valt €25 aan cadeaubonnen mee te winnen. De moeite waard om lekker mee te doen. Ik laat je zo meteen een fragment van een liedje horen. En vandaag is dat Madonna met Borderline. Ja, op een gegeven moment dan denkt Madonna van, weet je wat, ik hang de microfoon aan de wilgen. Dus het orkest speelt gewoon door. Maar wat had ze daar nou eigenlijk moeten zingen? Het zijn drie zinsdelen die je vandaag moet zoeken. Dat geef ik alvast mee. En welke dat zijn, dan moet je me maar even appen. En dan maak je kans op die bon van €25. Even na 1:30, dan maken we de winnaar daarvan bekend. Dus reageer in getalen. En als het wat sneller gaat, geen nood. Straks laten we de opgave nog een keertje horen. Nu, om er alvast even in te komen, ga ik even de grammofoonplaat aanslingeren. Ja. Oh, wacht even. Ja, daar gaan we. Oh, dit is geen grammofoonplaat. Is dit? Aardige dingen hier. Technisch allemaal weer lekker voor elkaar. Wacht even, dit is hem. Ja, dit is hem.

Ja, daar moet je toch echt mee doen. Dat is de opgave. Hij is niet makkelijk, hè? Maar het gaat ook om een cadeaubon van 25 euro. Straks laat ik de opgave gewoon nog een keertje horen. Kun je het nog een keer beluisteren. En kun je alsnog reageren. 25 euro te winnen, mensen. Fijn!

0: Radio Gelderland. Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
1: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
2: Een initiatief van Pfizer.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
8: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
9: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
10: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
9: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
11: Bijna 00:30 geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Nijmegen is nu 16,2 graden en in Achter-Drempt daar nu 18,8. Het weer in Gelderland, vanmiddag is het droog en vrij zonnig met temperaturen van 18 tot 21 graden en weinig wind. Vanavond zijn er opklaringen en vannacht kan er op uitgebreide schaal mist ontstaan met temperaturen dalend naar 8 graden. En dan een greep uit het Gelders nieuws. In het centrum van Nijmegen is een 31-jarige man uit Kesteren zwaar mishandeld. Twee verdachten zijn op basis van getuigenverklaringen aangehouden. De politie doet verder onderzoek naar de omstandigheden van de mishandeling. De Graafschap is momenteel de slechtste club in het betaald voetbal, terwijl Nauwval Bannis 2 keer scoorde voor Vitesse. Ondanks doelpunten van Bannis kwam Vitesse thuis tegen NAC niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en uiteraard in de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. De A15 Gorkum richting Nijmegen, maar ook Nijmegen richting Gorkum. Dat is bij knooppunt Valburg naar de A50. Daar is een ongeluk gebeurd. De verbindingsweg is daar aan beide kanten dicht. Ben je net aangeschoven? Ja, gezellig. Welkom bij Radio Gelderland. Ben je nog aan het brunchen? Neem nog een broodje. Het is per slot van rekening zondag. Doe gewoon lekker rustig aan. Tot 2 uur kun je hier iemand nog verrassen met een muzikaal cadeautje. Kies een plaat uit. Die vind je op gld.nl/muziekcadeau. En laat weten voor wie die bestemd is. Oh ja, we gaan natuurlijk ook nog een keer de zinzoeker spelen. Ik laat de opgave straks opnieuw horen. En met het goede antwoord maak je even na 00:30 kans op een bon van €25.
12: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
13: Zoek nu de sanitaire keukenafdeling bij wentersteugelsenvloeren.nl.
14: Met de kleinkinderen op pad? Kom naar de spelerij. Klimmen, ontdekken en vooral heel veel samen beleven. De Spelerij in Dieren. Kijk op spelerij.nl.
15: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten,
16: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
17: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
18: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
17: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
19: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
20: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
22: Muziek cadeau.

0: Ja, die komt er dan zo nog even achteraan. Leuke muziek uit Ierland.
1: We moeten gewoon van huilen.
2: Ja, ik vind het echt verschrikkelijk.
0: Nou, dat valt toch ook wel weer mee. Het is toch best leuk, deze van Gavin James hier bij Radio Gelderland. Dick Kooi, hij woont in Ridderkerk, vaste luisteraar van Radio Gelderland. En hij zegt, André, wil je John Denver en Calypso draaien? Dan wordt mijn zondag net even een stukje beter van.

0: Mogen hoger.
1: Ja.
0: Oh, nee, je gaat weer naar beneden.
1: Ja.
0: John Denver bij Radio Gelderland. En dat was natuurlijk Calypso. Zometeen naast de muziek laat ik voor de tweede keer de opgave van de zinzoekoren. Kun je 25 euro maar winnen?

je stappen voor vandaag gehaald. 10.000 moet je er vandaag. Nog niet gedaan. Nou, en je hebt een hond. Nou, dat komt goed uit. Het is dierendag vandaag. Dus het beestje mag gewoon extra nog een keer uitgelaten worden. Ja, en als het een kat is, is het natuurlijk een ander verhaal. Er zijn mensen die met een kat gaan lopen. Met een tuigje aan. Heb ik wel eens gezien. Maar ja, het, gewoon lekker lopen. Hè, want het is vandaag prachtig weer. 20 graden ongeveer in onze provincie. Dus kortom, een hoop leuke dingen te doen in de mooiste provincie van Nederland. Maar ook het spel De Zinzoeker. Zometeen ga ik jou Madonna laten horen met Borderline. Een klein stukje althans. Daar hebben we drie zinsdelen zijn het eigenlijk uitgehaald. Welke zijn dat? Laat het me weten. En win een cadeaubon te waarde van 25 euro. Dit is de opgave. Zing gerust mee, zou ik zeggen.

0: En daar mag je het mee doen. 0622221342. Dat is ons WhatsApp-nummer waar je het goede antwoord op kan doorgeven.
1: De Zinszoeker.

0: En dat is ook precies de titel van het liedje van de Meteor samen met Hanna May.
1: Hey André, ja? Wann kommen denn die deutschen Schallplatten?
0: Nou, die komen er straks weer aan om 12:15. Dan is het weer zover. Duitsstalige muziek bij Radio Gelderland. Vind je fijn? We zitten ook in de provincie die grenst natuurlijk aan onze oosterburen. Ja, welke moet het dan zijn, hè? Is altijd een beetje lastig om te bepalen. Tenminste, dat vind ik altijd. Genoeg keuzestress, want er zijn zoveel leuke liedjes. Maar welke moet het dan volgens jou worden? Laat het maar weten via de Omroep Gelderland app. Of mail me anders even andre@gld.nl. We zitten trouwens heel goed in de duo's. Meteor en Hanna May kwam voorbij. En nu heb ik weer een duo voor je klaarstaan. En er hoort dit verzoek van Bianca bij. Goedemiddag André. Zou je Dolly Parton en Kenny Rogers met Islands in the Stream willen draaien? Dit is namelijk ons liedje. En het vertelt precies wat we voor elkaar voelen.

deze hoort er wel een beetje bij, hè. 27 november, daar gaan we het weer doen. Van 7 tot 11 uur 's avonds alleen maar country muziek bij Radio Gelderland. Hebben we, om de traditie in ere te houden, een mooie avond met alleen maar countryklappers. Nou, dan mag jij uitkiezen welke je wil horen. 27 november, zet het in je agenda, dat is leuk. Ria Smink die zegt, ja André, ja, ik ben in één keer aan één oor doof. Dat gaat allemaal niet zo goed. Ik heb wat medicijnen, ik hoor wat minder gesuis. Dus het komt wel goed en een beetje genieten van het mooie weer. Kijk, dat vind ik toch mooi dat je dat zegt, ja. Dank je wel daarvoor. Het is bijna 1 uur. Het NOS-journaal komt er zo meteen aan. En deze van Billy Joel, die doen we er

0: megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken. Het blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust. En landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Jelle, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. 2 files op de A15, dat is Gorkum richting Nijmegen en de andere kant op, allebei bij knooppunt Valburg. Naar de A50, daar is een ongeluk gebeurd en de verbindingsweg is daar dicht. En de A50 Arnhem richting Oost tussen Renkum en knooppunt Valburg, daar heb je momenteel een vertraging van zo'n 9 minuten. Welke Duitsstalige plaat verdient volgens jou nog een plekje op de radio? Geef hem snel door, dan zorg ik misschien straks voor een klein beetje Deutschland uit die luidspreker. En even na 12:15 is het opletten geblazen, want dan hoor je voor de derde, maar ook voor de laatste keer de opgave van ons spel De Zinzoeker. En het goede antwoord kan

0: even na half twee zomaar een giftcard opleveren van 25 euro.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Muziekcadeau.

0: Fijne muziek op de zondagmiddag bij Radio Gelderland van Stevie Wonder en I Wish. Zometeen hebben we een hele bijzondere muziekecke, kan ik je alvast vertellen. En natuurlijk voor de derde keer de zinzoeker laten we zo meteen horen.
1: Een fijne zondagmiddag in Gelderland. Even tijd voor jezelf, even niets aan de hand. Met muziek en verhalen.
0: Nou, kom maar door met die verzoek hoor.
1: Een speciaal muziek cadeau.
0: Kijk maar op onze site gld.nl/muziekcadeau. Daar vind je alle informatie en kun je er invragen op gaan. Ja, tuurlijk. Wacht even hoor. Ik vind dit zo onprofessioneel dat je dan I Got My Mind Set On You van. Ja, dan zit je dan te heten kletsen. Is toch niet de minste artiesten die we hier draaien. Dus dat doen we gewoon even opnieuw. Weet je wat? Dan drummen. Ik zou zeggen, drummen, begin maar alvast, hou ik mijn mond.

0: George Harrison bij Radio Gelderland. Het was natuurlijk Got My Mindset on You. Ben je er klaar voor? Zet de radio maar harder.
1: De Zinzoeker.
0: Voor de derde keer ga ik het fragment laten horen van ons spel De Zinzoeker, waar je een cadeaubon van 25 euro in kan winnen. Drie zinsdelen uit het liedje van Madonna Borderline heb ik weggehaald. Welke zijn dat? Laat me weten via de Omroep Gelderland app. Dat is 06-22-22-1342. Of via de Omroep Gelderland app, hè, kun je ook gewoon drukken op WhatsApp ons rechtsboven. Ik heb het nou inmiddels al zo vaak uitgelegd. Nou weet je het wel, denk ik toch, hè? Daar kun je het goede antwoord op geven. En even na 13:30, als je dan gebeld wordt, dan heb je het goede antwoord gegeven en heb je ook die bon gewonnen. Eerst maar eens even meedoen. Dit is de opgave. Daar gaat hier de grammofoonplaat. Gaat weer aan, hoor. Borderline van Madonna.

0: Nou, straks gaan we de hele plaat draaien als de quiz is afgelopen. Maar eerst maar eens even dat goede antwoord via 06-22-22-1342. Jan Vrielink uit Steenderen die schrijft... Mijn vrouw is gisteren 65 jaar geworden... en wil je deze van Suzanne en Freek draaien, lichtje branden. Jan, natuurlijk, en echtgenoot, gefeliciteerd.
1: Sterke mensen huilen niet, die voelen meestal geen verdriet. Wat als ik zeg dat het dood?

Suzanne Freek bij Radio Gelderland. En lichtje branden. Ja, normaal gesproken zit ik altijd midden in een aankondiging. Er komt onze Duitse vriend, die komt dan even binnenwaaien of ik even aandacht wil besteden aan de muziekekken. Nou, je zit hier rustig. Is het goed dat ik er nu mee ga beginnen dan? André.

Een muziekekker hier op zondag. Je moet het trouwens wel 2 weken gaan missen, dan weet je dat. Maar er zal genoeg Duitse muziek verscholen zitten in alle 1300 goed die we vanaf aanstaande vrijdag gaan uitzenden. En dat neemt dan 2 weekenden in beslag. Dus even geen muziekcadeau, maar natuurlijk wel alle 1300 goed. De smaak van Gelderland, dus ook jouw smaak, die zal dan bijna 1,5 week voorbij komen. Hoe fijn is dat? Hoef je de radio nooit meer uit te zetten. Dat is mooi, hè? Ik kreeg net een verzoek van Giel Polman. En Giel die zegt, goedemiddag André. Ja, ik ga het nog maar eens even een keertje proberen. Wij vieren vakantie in Tsjechië. En er is een... Ja, het is eigenlijk geen Duitser. Het is een man uit Tsjechië. Hij heet Karel Gott. En we hebben altijd goede herinneringen aan het liedje Lady Carnaval. Zou je dat willen draaien? Nou, het heeft een paar weken geduurd. Maar nou gaat hij toch echt wel komen. Deze van, zoals ik al zei, Karel Gott. Want zo heet hij. En Lady Carnaval.

worden geteld, dus nog heel even wachten. Maar vrijdag 9 oktober start hier de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Dan kan jij 10 dagen lang genieten van jouw favoriete hits. Alle 1300 goed. Nu al zin in.

Ja, dat is toch leuk, hè? Jan David uit Tiel die vroeg deze aan van de Brotherhood of Man, My Sweet Rosalie. En uit de laatste zin van het liedje zegt hij, past dit hartstikke goed bij Dierendag, want het gaat inderdaad over een puppy. Ja, zo zie je maar weer. Leuk graafwerk, Jan David. Vinden we leuk op deze Dierendag. Zometeen de hoofdpunten van het

0: Radio Gelderland.
1: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: INS uit Hummelo. Zowel projectmatig als privé. Uw partner in de zonwering, verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
8: Brugink in Heelweg. Al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
7: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
9: Exact 2:30 geworden. Je luistert naar Radio Gelderland. In Bergendal is het nu 17,1 graden en in Toldijk 18,9. Het weer in Gelderland. Vanmiddag is het droog en vrij zonnig met temperaturen tussen de 18 en 21 graden en weinig wind. Vanavond zijn er opklaringen en vannacht kan er op uitgebreide schaal mist ontstaan met temperaturen dalend naar ongeveer 8 graden. En dan een greep uit het Gelders nieuws. In het centrum van Nijmegen zijn vannacht twee mannen aangehouden naar een zware mishandeling. Het slachtoffer, een 31-jarige man uit Kesteren, werd ter plaatse gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht, terwijl de politie verder onderzoek doet naar de toedracht. Honderden ouders willen leren wat te doen als hun kind stikt. Het is een initiatief dat is ontstaan vanuit de ouders zelf in Wageningen. En Stephanie Jill Blaney-Davidson van de lokale oudercommissie pitchte het idee bij de centrale oudercommissie, die enthousiast reageerde op de plannen voor trainingen in levensreddend handelen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en uiteraard via de app. Hè? Ja, dat ding. Heb je die nog niet gedownload? Dat snel even doen, hè? Kun je voortaan meedoen aan leuke spelletjes en verzoekplaten aanvragen? Daar is die app ook heel erg goed voor. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Er staat één file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken, daar heb je momenteel een vertraging van zo'n 5 minuten. Nog een half uurtje en dan zijn de verzoekplaten, de muzikale cadeautjes zijn dan over. Erik van den Berg die neemt het stokje dan over tot een uurtje of 6. En wat hij gaat doen, dat hoor je binnen nu en 20 minuten ongeveer. Ik heb de laatste verzoeken hier nog klaar liggen. En ik moet nog even een winnaar gaan bellen voor 25 euro. Nou ja, die krijg ik niet gefactureerd. Die zijn dan voor jou als ik jou ga bellen. Want dan heb je het goede antwoord gegeven in ons spel De Zinzoeker. En dan nemen we dat even met je door en dan ben je 25 euro rijker. Kun je gewoon even geld besteden. Nou ja. Op kosten van de belasting betalen. Maar dat is wel heel goed besteed geld, hè? Straks de even na 1:30 de uitslag.
10: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
11: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
10: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
11: Deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
12: We hebben steeds langer zorg nodig.
0: Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
12: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
0: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
13: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
14: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: Muziek cadeau.

0: Ja, misschien ligt het aan mijn zieke geest, hoor. Maar als ik dit liedje hoor, dan moet ik altijd denken aan een striptease act. Ja, Michael Bublé en Feeling Good. Nou ja, dat kan je natuurlijk wel een goed gevoel geven, hè? Ja, toch?
1: De Zinzoeker.
0: Het is tijd voor de uitslag van ons spel De Zinzoeker, wat we op zondagmiddag hier bij Radio Gelderland spelen. En we gaan eens even bellen met Vaassen, want daar woont Gerry Bolink. Gerry, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nog voetbal gekeken van de week?
2: Nou, half.
0: Half? Hoe doe je dat, half? Met een breiwerk in de hand?
2: Af en toe even zappen.
0: Oké. En waar zap je dan tussen?
2: Nou, wat is er dan? Slimste mens of vriend? Moet ik altijd kijken?
0: Dus je zept dan tijdens het voetballen. Hoe doe je dat dan? Vind je slimste mens dan niet meer leuk? En dan ga je even kijken naar voetbal en dan
2: andersom? Nee, ja, even kijken wat de stand is van het voetbal. Ah, ik vind de slimste mens leuker.
0: Ja, precies. Maar je wil dan toch op de hoogte blijven van het voetbal?
2: Ja.
0: Ja, nou, dat, je hebt ook niet voor niets een afstandsbediening natuurlijk, hè? Dat is natuurlijk heel makkelijk. Ja, dat snap ik. Ja. Hey Gerry, we moeten de uitslag even met elkaar gaan doornemen voordat wij de cadeaubon van €25 aan je gaan uitreiken. Wel tijd om even de zinnen te noemen die je gemist hebt in het liedje Borderline van Madonna. Nou, welke heb je gemist, Gerry?
2: Just try to understand, I've given all I can, cause you got the best of me.
0: Nou, let's have a look if you have it right. Eens even kijken hoor. Ja, daar gaan we. Zetten de muziek ietsje zachter, kun je het goed horen.
3: Just try to understand.
0: Ja, is goed.
3: I've given all I can.
0: Nou, dit gaat ook goed, hè?
3: Cause you got the best of me.
0: Ja. Volgens mij is het gewoon helemaal goed, hoor. Ja, Borderline, ja, dat was hem. Gerry, je hebt €25 gewonnen aan cadeaubonnen.
2: Nou, hartstikke mooi.
0: Leuk, hè? Kun je wat leuks voor kopen? Je mag echt helemaal zelf weten. Het is niet gesponsord, staat gewoon een bedrag op. Dus daar mag je gewoon zelf voor kiezen. Hoe fijn is dat?
2: Heel fijn.
0: Ja, toch? Nou, dat lijkt me ook. We gaan het sturen naar Vaassen. Dankjewel voor het meedoen. Fijne zondag nog. Plannen nog?
2: Nou, even de fiets ophalen bij mijn dochters.
0: Ja, oké.
2: Dat moet nog gebeuren. En dan ga ik meteen een eindje rondfietsen.
0: Doe dat. Dat lijkt me heel goed. Fijne zondag.
2: Ja, dankjewel hoor.
0: Hoi.

Zometeen dan is het zover, want dan is het 2 uur. En tot 6 uur is Erik van den Berg dan jouw vriend op de radio. Wat hij gaat doen zometeen in alle 13. Goed, dat is voorlopig ook de laatste. Want daarna zetten we de 2-0 achter. En bijna anderhalve week vanaf aanstaande vrijdag. Dan hoor je alle 1300 goed de smaak van Gelderland hier bij Radio Gelderland. Maar zover is het natuurlijk nog niet. Erik gaat je zometeen vertellen wat er vanmiddag allemaal muzikaal te doen is. Draai ik in de tussentijd iets van Donna Summer.

0: Stockade kunnen worden, man. Die waren verantwoordelijk voor de productie van deze van Donna Summer. Dat hoor je ook heel vaak. Ja, in mijn oren en ogen is het allemaal een beetje hetzelfde. Maar het is toch wel fijn om terug te horen of zo. Hè? Een soort guilty pleasure, zeg maar. Ja, toch? Ja. Ja, dan probeer ik iets te starten. Maar ik heb de hele carmachine al leeggemaakt.
1: Een stuk gemaakt. Het is toch ik moet die zo meteen nog tot 6 uur. Hè?
0: Ja, precies. Nou, ik ga even zoeken naar het muziekje, ja, Erik. Dat ga je zo meteen doen, joh.
1: Nou, ik ga in ieder geval naar oktober 1970. Het Sodom en Gomorra van Gelderland was toen het Spijkerkwartier in Arnhem.
0: Ja.
1: In de kranten, in verschillende kranten, enorme artikelen over schietpartijen, over prostitutie, over misdaad, over drugs. Nou, kortom, het kwam allemaal samen in het Arnhemse Spijkerkwartier.
0: Ja.
1: En nu heeft onze collega Frank Verdijk een jaartje of twee geleden een mooie podcastserie gemaakt.
0: Ja, dat is een hele goeie.
1: Arnhemse politie, een speciale dienst van die politie die de orde ging herstellen daar. En dat deden ze op onorthodoxe wijze.
0: Ja, ik heb die podcast beluisterd, maar het is echt een hele gave podcast. Ja. Die neemt je echt mooi mee. Ja,
1: ik zal zo meteen een klein stukje laten horen en dan zal ik ook nog even vertellen hoe die precies heet en hoe je hem kunt vinden. Want ik heb hem ook geluisterd. Adem. En wat ik zelf vooral zo mooi vond aan die podcast.
0: Ja.
1: Het zijn natuurlijk allemaal wat oudere mannen. Ze waren in de jaren 70 in de bloei van hun leven bij de politie. En het is ook een heerlijke vertellers. Allemaal een snor en een accent, zullen we maar zeggen.
0: Ja, zeker.
1: En ze konden smakelijk vertellen over de tijd van toen.
0: Ja, nee, dus, dat zonder meer. Maar ook met details en zo.
1: Aanrader.
0: Ja.
1: Uiteraard veel muziek van toen. Met name een aantal liedjes die je niet zo vaak hoort. Het is een gekke hitparade. Duo X staat in de hitparade. Dat is een beetje piratenmuziek.
0: Okay.
1: Maar ook Paranoid van Black Sabbath. Dat komt blijkbaar allemaal naast elkaar bestaan in 1970.
0: Ja.
1: Dus ik zal zo meteen een paar fragmenten laten horen. Laat de muziekdemocratie zijn werk maar doen. Wat willen jullie horen?
0: Nou, dat lijkt me goed.
1: Als je de keuze mij laat, dan weet je dat het sowieso de verkeerde keuze wordt.
0: Nou, dat lijkt me dan duidelijk weer, hè. Precies. Ja, waar ken jij jezelf goed, joh?
1: Dat is, ik leg me er maar neer.
0: Goed reflecterend vermogen. Tot 6 uur, Erik van den Berg hier bij Radio Gelderland.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Morgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
8: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
9: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
8: Bettingressing verkoopt diverse tegel- en PVC-vloeren, inclusief het leggen. Kijk op bettingressing.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 2:00.
11: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Zometeen alle 13 goed met deze zondagklassieker. The Lazy Sunday. To the Small Faces.
13: Lang wachten

0: op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
1: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
0: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
1: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
0: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
2: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Gelderland. Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
3: En dan is hier een programma voor de teenagers die blij

Deze mocht natuurlijk niet ontbreken vandaag. Het is Dierendag. I love my dog. Elma kwam trouwens met een suggestie. Ik vroeg om plaatjes van je dier. En daarmee bedoelde ik eigenlijk foto's van jullie dieren. Die vraag heb ik gesteld op de Radio Gelderland Facebookpagina. Dus als je nog een leuke foto op je telefoon hebt van je dier, en dat heeft elke dierenliefhebber natuurlijk, post hem even onder het bericht bij Radio Gelderland op Facebook. Honden, katten staan er met name op. Maar ik ben ook wel benieuwd naar andere huisdieren die jullie hebben. Gisela laat weten, ik heb een alpaca. Ik zou zeggen, zoek even een leuke foto op. Want dat wil ik wel zien. De alpaca's, ach, ook zulke schattige beesten. Die kunnen je zo leuk aankijken. Alle 13 goed, tot 6 uur vanmiddag. We gaan met speciale aandacht terug naar 4 oktober 1970. Nieuws van toen, we zijn onder meer in het Spijkerkwartier in Arnhem. We zijn ook in Zelhem. Dierennieuws uit Zelhem vandaag in 1970. Nou, dat komt mooi uit. Op Dierendag. En natuurlijk de muziek uit 1970. Ik ga 13 hits draaien uit de hitparade van toen. Ik heb er een aantal uitgezocht. Ik kwam ook een aantal tegen waarvan ik denk, ja, zal ik die wel laten horen? Nou, ik heb er 4 uitgekozen waarover ik twijfel. Mocht er eentje tussen zitten waarvan je zegt, ja, die moet je draaien, dan ga ik dat misschien wel doen. Luister, deze stond.

0: dat mag ik zeggen. Ik wel. Dit zullen ook heel wat mensen een verschrikkelijke plaat vinden, maar vind ik dan wel weer leuk. Paranoid, Black Sabbath.
1: Al ben ik Mr. Mundy niet.
0: Jack de Nij is ook in de hitparade.
1: Kan het mij toch schelen?
0: Mr. Mundy. Het is ook lekker, hè, met een Hammond-orgeltje. De Nijs. Maar goed, ik heb er al 13 uitgezocht voor vandaag. Maar mocht er hier wat tussen zitten waarvan je zegt, laat het eventjes horen, dan ga ik daar mijn best voor doen. 1970, en die hitparade staat onder meer ook de Golden Earring.
2: 1970.

Me and My Life. De Tremolo's uit 1970, oktober 1970. Daarvoor Back Home, The Golden Earring. Ook dat was oktober 1970. Radio Gelderland, alle 13 goed, tot 6 uur. Eventjes naar de jaren 80. Naar Cadans. En in het donker. Dan zien ze je niet.

The Small Faces en Lazy Sunday. Even een verhaaltje uit Amerika. Een man uit de Amerikaanse stad St. Louis heeft zich decennia lang afgevraagd wie zijn biologische ouders waren. Hij werd als baby geadopteerd. Hij wist dat zijn ouders destijds heel jong waren. 14 jaar, zijn vader en zijn moeder. Dat was ook de reden voor de adoptie. Hij kwam in een mooi gezin. Een betere jeugd heb ik me niet kunnen wensen, heeft hij altijd gezegd. Maar naarmate de tijd verstreek werd hij toch nieuwsgierig naar zijn echte ouders. Nou, via DNA-onderzoek en een contact met zijn halfbroer kwam hij op het spoor van zijn moeder. En via zijn moeder ook weer op het spoor van zijn vader. En dan maar eens even een telefoontje aangewaagd. Ze hebben elkaar telefonisch gesproken en dan vraagt de zoon, die, even kijken, hoe heet die zoon ook alweer? Goed vertellen natuurlijk. Nou, ik ben de naam van die zoon even kwijt. Die vraagt aan die vader in ieder geval van, wat doe je voor werk? En dan zegt die vader, ja, ik ben muzikant. Oh, leuk. Gaat het goed als muzikant? Ja, zegt hij. Ik sta net weer aan de vooravond van een Amerikaanse tournee. Oh. Ja, je zou me kunnen kennen van Listen to the Music. Of van What a Fool Believes. Oh. Ben jij soms Michael McDonald? Ja, ik vrees van wel, zegt Michael McDonald. Het contact tussen Michael en die biologische ouders is trouwens gewoon goed. Dus het contact is gelegd, herenigd met zijn vader, zijn echte vader. Dat is een goed verhaal, toch? Hier is Michael met de Jubies.

0: ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
9: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
8: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
10: Het is 2:30 geworden. Laten we maar eens eventjes kijken naar de thermometer in Voorst. 22,4 graden, gemeente Bergendal-Leut, daar staat 18,3. Vanmiddag droog, vrij zonnig met temperaturen tussen de 18 en 21 graden. Vanavond opklaringen, vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 8 graden. Blik op het Gelders nieuws. Twee mannen zijn aangehouden na een ernstige mishandeling afgelopen nacht in de Molenstraat in het centrum van Nijmegen. Het gaat om een 26-jarige man uit Warnsveld en een 25-jarige man uit Brummen. De agenten troffen ter plaatse een gewonde man aan. Een omstander was toen al bezig met het reanimeren van het slachtoffer. Het landelijk informatiepunt Wolven waarschuwt dat er meer kans is op aanrijdingen met jonge wolven nu de herfst is begonnen. Deze dieren verlaten namelijk hun roedel op zoek naar een nieuw leefgebied. Kans op ongeluk is het grootst tijdens de spits en in de schemering. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en anders ook in de Omroep Gelderland app. Zometeen gaan we in 1970 luisteren naar Hilversum 3. We komen Johnny Hoes tegen en Jan Boezeroen. Zometeen het drama.

0: Oktober is de woonmaand. 21% korting op je nieuwe keuken, badkamer of tegels. Zoveel keuze en nu ook nog eens zonder BTW. Ontdek het in Nijmegen bij Van der Stad, Keuken, Tegel en Bad.
1: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
1: Voor DQ Prematrassen. Bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl. Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Night for the Boy, Denise Williams. 9 minuten en over half 3 geworden, alle 13 goed. We gaan weer naar oktober 1970.
1: Dat was toen.
0: En we gaan luisteren naar Hilversum 3, het programma Draai Jij of Draai Ik. En dat wordt gepresenteerd door Johnny Hoes. Daar kun je natuurlijk wel een paar vragen bij stellen. Want Johnny Hoes was behalve artiest natuurlijk ook de man die heel veel andere artiesten hielp met liedjes. En als je zo'n man dan een programma laat presenteren, gaat hij dan niet alleen maar liedjes draaien uit zijn eigen productiestal, zeg maar. En liedjes van zichzelf. Ik heb een cassettebandje gekregen van iemand die dat destijds ooit heeft opgenomen. En het geluidskwaliteit is echt verschrikkelijk. Of het de geluidskwaliteit is meestal helemaal donker, dat je er bijna nauwelijks iets kunt horen. Of het is een soort polygoonjournaal geworden. Nou, dit is het geval met dit programma van Johnny Hoes. Hij klinkt een beetje alsof hij polygoonjournaal presenteert. Het is voor de KRO. En hij draait alleen maar Nederlandstalige muziek. Het is een hitparade die aftelt naar de nummer 1. Nou, luister. Johnny Hoes 1970 bij de KRO op Hilversum 3.
2: De tiende plaats, het team met de Griffel. Een zoen van de juffrouw voor de vrouw die zo'n ruim hart heeft en vooral zoveel plaats in haar bed. Hier is Bolle Jan met Sirikzeese Marie. En hier is hij dan, aan de spits van alle hits. Een zakdoek cadeau van de KRO voor tophill nummer 1. Met de fles.
0: Jan Moesroen met de fles. Ach, dat is wel lekker aan meezingen.

op de oceaan, wanneer de stormwind brult. Bezopen op de voorplecht staan, de fles nog half gevuld.

0: Jan Boezeroen. Zijn grootste succes, De Fles. Vandaag in 1970 stond hij in de hitparade. En Johnny Hoes draaide hem dus in zijn programma Draai Jij of Draai Ik op Hilversum 3. Misschien heb je in Arnhem, als je in Arnhem bent geweest vandaag natuurlijk, wel heel wat mensen voorbij zien rennen en lopen in felroze shirtjes. Collega Marvin heeft ze ook gezien. Sterker nog, die stond er met zijn neus bovenop. Wat waren dat voor mensen?
1: Dat waren mensen die aan het rennen waren. Ze waren bezig met geld aan het ophalen voor kankeronderzoek, Erik.
0: Oké, dus dat schrijf je in. En dan ga je van tevoren natuurlijk je familie en vrienden mobiliseren en vragen van, voldoe even een tikkie, want ik ga geld inzamelen.
1: Dat klopt, ja. Ze hadden vandaag vanuit het Rijnstatenziekenhuis hier in Arnhem eigenlijk dus een loop om zoveel mogelijk geld op te halen naar onderzoek. En ze willen specifiek onderzoek doen naar een bepaalde behandeling tegen borstkanker. Dat kan natuurlijk best wel ingrijpend zijn. En ze zijn nu aan het kijken, ze zijn bezig met een onderzoek waarvan ze zeggen van, we kunnen kankercellen mogelijk bevriezen als ze er nog in zitten. En daarmee kunnen we eigenlijk een veel betere kwaliteit van behandeling geven.
0: Okay.
1: En daar waren ze vandaag dus heel erg druk mee om daar zoveel mogelijk geld voor op te halen.
0: Ja, en ik begrijp dat het niet alleen familieleden van patiënten of patiënten of ex-patiënten meeliepen, maar ook mensen van het personeel zelf, van het Rijnstaten zelf.
1: Het was best wel uniek, want ik was daar bij het sportveld en daar heb ik eigenlijk met allerlei mensen gepraat. Eigenlijk met mensen vanuit het ziekenhuis. Met mensen die kanker hebben, met familieleden. En dat is dus ook best wel uniek. Want normaal wordt er een run georganiseerd, hè, dat een ziekenhuis zegt, we organiseren iets in het belang van de gezondheid. Ja. Dat is wel logisch, dat lijkt me ook heel logisch. Maar op het moment dat een ziekenhuis zegt van, wij gaan samen met patiënten, ex-patiënten, met artsen, verpleegkundigen, gaan we proberen om met z'n allen zoveel mogelijk geld binnen te halen. Ja, dat komt niet zo vaak voor in ons land en zeker niet bij ons in de provincie. En er is dus voor dat onderzoek naar die behandeling van kanker is gewoon heel veel geld nodig. Wordt op dit moment niet vergoed vanuit zorgverzekeringen en dergelijke. Dus het ziekenhuis, en dat kan ook niet ten koste gaan van het reguliere budget.
0: Nee, uiteraard. Ja,
1: dus daar moet gewoon extra geld voorbij komen, willen ze dat onderzoek kunnen doen. En ik sprak daar ook met Joelle. Joelle heeft ook borstkanker en die loopt ook mee. Die loopt de 10 kilometer. Dat is natuurlijk ook best wel, op het moment dat je kanker krijgt, dan gebeurt er natuurlijk ook van alles met je lijf. Die krijgt ook echt een klap, hè. En ga dan nog maar eens zeggen, ga maar even 10 kilometer hardlopen. Joelle deed dat en ik sprak daar ook even.
0: Ja, hoe heeft zij dat opgepakt?
2: Ik was heel erg, hoe ik als mens ben, zeg maar, heel erg praktisch. Dus ik ging heel erg meteen in de regelmodus. Ik denk, oké, welke stappen hebben we dan te zetten? Wat zijn ongeveer de mijlpalen? Zo, ik ging het ongeveer als een project aanvliegen. Ja, daarom vind ik het nu ook zo fijn. Voor mijn gevoel kan ik iets terug doen door heel veel geld op te halen voor het Rijnstaan. Want ik vond het echt een fantastisch team. En mijn mama, kerkverpleegkundige, heet Marieke. En ik zeg ook nu al tegen iedereen van, ik hoop dat niemand het mee hoeft te maken, maar als je het meemaakt, gun ik iedereen aan Marieke in de leven. Want ja, het is echt, ze staan echt naast je. En dat vind ik echt, heeft mij heel goed gedaan. Ja.
3: En wat is het gevoel dan straks als je over die finish komt, naar die 10 kilometer?
2: Ja, ik hoop euforisch, zeg maar. Ik denk ook heel emotioneel. Want ik denk dat ik het echt wel zwaar ga krijgen onderweg. Omdat gewoon, weet je, we moeten ook door Schonsbeek rennen en daar alle heuveltjes. En dat vind ik dus symbool staan voor de afgelopen 2 jaar. Waarin ik ook elke keer omhoog en door diepte dal er ben geweest. En weer omhoog geklommen. En ja, dus ik ben gewoon 2 jaar nu ondertussen al bezig met allerlei operaties en behandelingen. Ja, dus ik vind, dat maakt voor mij heel erg de cirkel rond, denk ik, vandaag. Dus ik denk dat dat er wel uitkomt straks bij de finish, dat ik dan wel denk, ja.
3: Laatste vraag, hoe is het nu met je?
2: Ja, gaat goed. Ik voel me echt heel goed en ben lekker energiek. En heb er dus vooral heel veel zin in vandaag.
0: Ja, bijzonder. 10 kilometer, dat is ook geen geringe afstand. Inderdaad, door de heuveltjes van Arnhem.
1: Ja, en ook vooral langs het Rijnstaten heen. Hè. Dus ze zijn ook nog, ze hebben een specifieke route uitgestippeld die ook nog langs het Rijnstaten loopt. Nou, moet je voorstellen dat de collega's die daar aan het werk zijn, die staan ook nog toe te juichen. En het eindbedrag, Erik, we weten het nog niet.
0: Oh.
1: Sorry.
0: Ja, ik ga de roffels alvast even starten.
1: Snap ik. Nee, we hebben nog geen eindstand. Maar wat ik wel bijvoorbeeld weet is, Joelle, die je net hoorde, die heeft zelf in haar eentje al €5.000 binnengehaald. Nou, als ik kijk naar op de website, kan je zien hoeveel het per team is gehaald. En per deelnemer. Nou, Joelle heeft zelf los €5.000 opgehaald. Per team is er zelfs een team dat al €40.000 heeft opgehaald. Team van 16.000, eentje van van 10.000. Dus ja, ik ga er wel van uit dat dit bedrag wel sowieso wel richting de 100.000 gaat. Maar we weten het nog niet. En als ik het weet, dan staat het bij ons op de website.
0: Helemaal goed. Het artikel staat inmiddels trouwens al online over de loop van vandaag. Dankjewel, Marvin.

The Shuffles, The Way The Music Goes. Radio Gelderland, de allerlekkerste gauwe ouwe. The Four Tops, Loving You is Sweeter Than Ever, hier in alle 13 goed.

0: Radio Gelderland. Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Justborn en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners. Samen €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel.

0: Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
2: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
3: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
2: Bij Betting Racing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 3:00.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruim bagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n €3000. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel Marnix. Zometeen Smokey Robinson.
7: Nama verf, behang, glas geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis begint bij Nama. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl. Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl. Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl. Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
8: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
7: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
9: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
10: Een programma waarin creativiteit een belangrijke rol speelt.

0: Why, Carly Simon. We gaan er eventjes naar oktober 1970. Op de televisie konden we kijken naar Voor de Vuist Weg, kortweg De Vuist met Willem Oduis. En vandaag in 1970 had hij hoog bezoek in de studio. Vanuit Apeldoorn was in haar limousine bij de studio aangekomen Prinses Margriet. Ze kwam onder meer vertellen over haar werk voor het Rode Kruis. En Willem Thuis heeft natuurlijk de grootheden aan zijn tafel gehad, maar je voelt toch wel een soort van respect voor het Koninklijk Huis bij Willem. Oktober 1970, in zwart-wit.
1: U begrijpt, dames en heren, hoe buitengewoon vereerd wij zijn dat haar Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet de reis naar onze vissen komt en naar deze tafel en naar u allen hier in het Spand in Bussum heeft willen ondernemen. We kennen u als de verpleegsterprinses en we weten dat u allerlei werkzaamheden hebt verricht bij de Lichtenberg in Amersfoort en naderhand ook op de eerste Henri Dunant.
2: Aan de boot bewaar ik wel hele bijzondere herinneringen, omdat het een heel aparte sfeer heeft. Deze mensen die werkelijk echt 1 week helemaal uit zijn en daar zo intens van genieten. En dat heeft op mij een grote indruk gemaakt.
0: 1970. Earth and Fire.

Flow en ja heb ik voor je. Zometeen hebben we nog Bloem. En zometeen, en dat was na het nieuws trouwens van half, duiken wij in de roerige jaren 70 op het, in het Arnhemse Spijkerkwartier.

0: Orinoco Flow.
1: Wie van de drie?
0: Vandaag spelen we Wie van de drie. En dit keer gaat het om kindsterretjes. In de hitparade zijn toch wel met enige regelmaat hele jonge kinderen te vinden. Michael Jackson begon ook al zijn carrière in hitparade op een leeftijd van een jaartje of 11. Sandra Kim, die was ook nog maar 13 volgens mij toen ze aan het Songfestival meedeed. Ja, officieel 13, maar officieus was ze toen 16. Nu zijn trouwens die regels aangepast. Nu moet je volgens mij 18 jaar en ouder zijn. Maar goed, daar gaat het niet om. Het gaat om de kindsterren in de Nederlandse hitparade. Ik heb er 3 bij elkaar gezocht. En aan jou de vraag, wie van deze 3 is het jongst? Dus je hoeft niet precies te zeggen hoe oud iemand was toen hij het liedje zong. Maar welke van deze 3 kinderen is het jongst toen die met het liedje wat ik laat horen in de hitparade verscheen? Luister. Je kent ze alle 3.
2: Wie van de 3?
1: Ah.
0: Wilma.
3: Zal duidelijk zijn, lieve opa.
1: B.
3: Mama,
0: Heintje.
3: Er is dan maar de hele wereld van jij.
1: C.
4: Papi, ik zie tranen in uw ogen.
1: Wie van de 3?
0: Ik heb altijd gedacht dat het Gratje was, maar dat jonge kindje, dat is Arno. En de oudere, dat was Gratje. En nu is aan jou de vraag, wie van deze 3 was het jongste toen hij de hit scoorde? Was dat Wilma, was dat Heintje of was dat Arno, A, B of C? Als je het weet, 06 22 22 13 42, even een WhatsApp berichtje sturen. We spelen ook vandaag natuurlijk weer om een Radio Gelderland pakketje. Chocolade, stickers van alle 13 goed. Een aardigheidje van de Radio Gelderland prijzenkast, dat doen we er nog bij. 06 22, 22, 13, 42. Trouwens, de artiest die het aller jongste ooit was in de Nederlandse hitparades, was een jongetje van 4 jaar. Zijn naam Jordi. 1992 stond hij in de hitparade met een liedje dat heette Duur Duur Ettere Baby. Hij heeft het gezongen, iemand anders heeft het gemixt en hij kwam heel hoog in de hitparades terecht. Zo klonk het toen.

0: 4 jaar pas, Jordi.
1: Alleen de beste gouden ouwe. Alle 13 goed. Met Erik van den Berg. Elke zaterdag en zondagmiddag op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland.
1: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
2: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
9: Het is bijna 3:30 geworden. Laten we maar eens even kijken naar het weer en onder meer naar het nieuws natuurlijk. Eerst maar eens even naar de thermometers. Bergharen, daar melden ze 18,8 graden. Lochem 22,2. Vanmiddag droog, vrij zonnig, temperatuur tot 21 graden. Vanavond opklaringen en vannacht kan er op uitgebreide schaal ook mist ontstaan. Temperatuur een graad of 8. Gelders nieuws. Twee mannen zijn aangehouden na een ernstige mishandeling in het centrum van Nijmegen afgelopen nacht. Dat gebeurde op de Molenstraat. De aangehouden mannen zijn een 26-jarige man uit Warnsveld en een 25-jarige man uit Brummen. En Wageningen vangt van alle Gelderse gemeenten verreweg de meeste asielzoekers op. En dat gebeurt zonder een noemenswaardig verzet vanuit de bevolking. Wethouder Jan Dane is trots op de Wageningers. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en ook in de Omroep Gelderland app. Zo direct Roberta Fleck. Zij zingt...
10: Killing me softly with this song. Killing me softly with this song. Telling my whole life.
9: Maar zometeen na de reclame eerst nog Sniffing the Tears.
11: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
8: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
12: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
13: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Killing Me Softly with his song Roberta Flack.
1: Dat was toen.
0: 11 minuten over 3:30 geworden. We gaan weer terug naar oktober 1970. Zometeen weer een liedje uit de hitparade van toen. Dit keer Edwin Starr. Maar eerst even kijken in de kranten van vandaag in 1970. En wat opvalt, een aantal kranten heeft een pagina groot artikel, onafhankelijk van elkaar, over de groeiende criminaliteit in Arnhem. Bij het ene artikel staat een grote foto. We zien een ambulance in de nacht in het Spijkerkwartier geparkeerd staan. Drukte op straat na een schietpartij in het Arnhemse Spijkerkwartier. Wapens in het Spijkerkwartier zijn een soort statussymbool geworden. Er waren regelmatig schietpartijen, niet alleen in het Spijkerkwartier, maar ook rond de Korenmarkt was heel wat ellende in die tijd. Andere krant, die heeft een grote kop met een prominente afbeelding van een pistool erbij. Spijkerkwartier wil af van snotneuzen met blaffers. Nou, het waren wel meer dan snotneuzen. Er was echt sprake van behoorlijk veel misdaad in en rond het Spijkerkwartier. Dat breidde zich ook natuurlijk in de avonturen uit naar het uitgaansgebied van Arnhem. En de politie van Arnhem ging daar mee aan de slag. En dat deden ze op onorthodoxe wijze. Dat deden ze met een speciale groep mensen, een speciale groep agenten. Een elite-eenheid, die kreeg als bijnaam het GBO, het Gelders Bloedorkest. Want die lieten de handjes en de wapenstokken veelvuldig kletteren. We hebben daar een podcastserie over gemaakt. Collega Frank van Dijk heeft daar een podcastserie over gemaakt. En ik kan die zeer aanbevelen. Ademloos kun je luisteren naar de verhalen van toen. Hoe de misdaad in Arnhem werd bestreden met het GBO. Even een van de mensen aan het woord laten uit die podcastserie. Het is Jan Gilsing. Hij werkte destijds als chef bij de politie Arnhem. En hij vertelde over de methode waarmee zijn mensen de misdaad aan gingen vallen.
2: Laat maar zeggen, onze opposant, onze tegenstander, was een tegenstander die luisterde naar één ding en dat was geweld. En dat zat heel sterk in die onderwereld. Die onderwereld moest eronder. Die moest terug op zijn plek. En dat kun je niet doen met halleluja en een paar strofen uit een of ander mooi boek. Daar werkt het niet mee. Dat werkt maar op één manier. Peter Kortepijn en Lange Smart. Ja. Iedereen die wel eens wat te doen had gehad met de GBO, wist dat hij met een wat afzonderlijke groep te maken had gehad, vond dat ergens ook nog wel spannend, om het maar zo te zeggen, en komt vervolgens met zijn verhalen. Dus het slaan wordt ook steeds harder en steeds eerder, terwijl wij zeggen van nee, we beginnen altijd keurig netjes met goed en duidelijk te waarschuwen, maar als het nodig is, dan passen we gepast geweld toe.
3: Tja, gepast geweld. En waar pas je dat dan mee toe, hè? Met de blote vuisten is wat ik veel van ze hoor. Of de lange of korte lat. Dat zijn wapenstokken, zeg maar.
0: De GBO-podcast, ik kan hem van harte aanbevelen. Zoek hem maar eens op in Spotify of een andere podium waar je podcast kan beluisteren. GBO-podcast door Frank van Dijk van Omroep Gelderland. Zoek hem op en ga er naar luisteren. 1970, dit stond in de hitparades. Edwin Starr.

zover. Vanaf vrijdag hoor jij de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Wij vegen onze agenda 10 dagen lang helemaal leeg. Speciaal voor jouw favoriete muziek. 10 dagen lang, alle 1300 goed. Hier, op Radio Gelderland.

Champagne, Evelien Champagne King. Radio Gelderland, we zijn bezig met alle 13 goed. Zometeen gaan we natuurlijk nog eventjes kijken naar onze prijsvraag van vandaag. Wie van de drie? Ik zal zometeen nog eventjes het fragment nog een keertje gaan herhalen. Het gaat om kindsterretjes vandaag. Wie is het allerjongste kindje in de drie die ik laat horen? Zometeen, na 4 uur, pak ik het fragment er weer even bij. Of de fragmenten, moet ik nou zeggen. Op weg naar het nieuws van 4 uur. Glam rock van Mutt, Dynamite.

0: Radio Gelderland.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet,

0: zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
1: INS uit Hummelo. Zowel projectmatig als privé. Uw partner in zonwering, verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
0: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
1: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. En dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer dan nog tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel Jeroen. Zometeen Suzy Quattro.
5: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
6: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
8: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
7: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
9: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
7: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
10: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.

0: Rosie Quattro en If You Can't Give Me Love. Zo meteen even naar het top-op archief. We gaan nog eventjes naar oktober 1970, maar nu eerst...
1: Wie van de drie?
0: En de vraag van vandaag is... welke van deze drie kindsterretjes is het allerjongste? Ze zijn alle drie jong. Ze hebben alle drie een grote hit gescoord. Maar wie was het allerjongst ten tijde van het scoren van het hit? Was dat A. Wilma, Wilma Lanskroon, die zingt met vader Abraham? Was dat Heintje Simons, dat wordt zoon nummer 2? Of was het Arno, van Arno en Gretje? Luister.
2: Wie van de drie?
1: A.
2: Zal er zijn, lieve opa, als de wind niet...
0: Wilma dus,
1: B.
0: Heintje...

0: de drie.
1: In uw ogen, welke van deze drie kinderen was het allerjongst ten tijde van het scoren van de hit? 06 22 22 13 42 voor een WhatsApp-bericht naar de studio. Op het spel staat een leuke Radio Gelderland pakket. 06 22 22 13 42. Simple Minds. All the things.

0: All the Things CZ, Simple Minds, jaren 80. En van de jaren 80 naar 1978.
1: Topper.
0: Om precies te zijn, we kijken naar televisie. 30 september 1978. We kijken naar Top Op met Ad Visser. Hij heeft de gast Ramses Shaffy. En ook Ramses die ging staan te playbacken. Maar dat is hem helemaal vergeven. Hij kwam voor Laat Me. Zat er af en toe zelfs een klein beetje naast qua playback. Het is prachtig.
2: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Jeopardy van de Greg Kin Band. Zo direct even kijken naar de oplossingen ingestuurd voor wie van de drie. De kindsterren, daar gaat het vandaag over. Maar eerst nog eventjes naar die hitparade van toen. Dat is vandaag de hitparade in 1970.
1: 1970.
0: In de hitparade, een lied over Amsterdam. En dus een keer niet door een Nederlandse volkszanger. Nee. Amsterdam.

0: Amsterdam, bezongen door Buck Owens.
1: Wie van de drie?
0: En vandaag gaat het over kindsterretjes. En ik ga zo meteen aan Jaap Broekdak vragen wie de jongste was die toen een hit scoorde. Jaap, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wij gaan eventjes door de drie sterretjes heen. We hadden de keus dus uit Wilma. Die zong samen met vader Abraham. Zou het erg zijn, lieve opa? We hadden natuurlijk Heintje. Hein Simons. En we hadden Arno en Gatje. Ik zie
1: van de drie.
0: Arno en Gatje. En Arno was dan de jongen in het liedje. Ze waren allemaal erg jong. Maar Jaap, wie was de allerjongste van deze drie?
2: Heintje.
0: En heb je ook enig idee hoe oud hij was?
2: Ik denk 11 of 12.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb het niet helemaal tot op de dag precies weten uit te rekenen. Voor mij was hij 11, bijna 12 jaar. En die anderen waren net iets ouder. En Arno was, of Wilma was 14 jaar zelfs. Nu schrijf jij bij jouw oplossing.
2: Hij was net zo oud als ik.
0: Ja, kijk eens. En het leuke is, want jij bent hem een keer tegengekomen. Waar was dat?
2: Ja. Het was in Heerlen, in een of andere. Ik denk de V&D of zo, waar we speelgoed aan het kijken.
0: Ja.
2: Kleine jongens. En dan zie ik hem staan. Ik zeg, ik loop naar hem toe. Ik zeg, ben jij Heintje? Ja, zegt hij. Hoe weet je dat? Nou, van de radio.
0: Ja.
2: Oh, het hebben we alleen maar te glunderen.
0: Oh ja. Geweldig.
2: Dat hij zo bekend was.
0: Ja, precies. Ja. Oh, fantastisch. Ja, tegenwoordig zou je zeggen, maak even een selfie. We doen even een fotootje of zo. Maar ja, dat was toen natuurlijk niet. Ja, je kwam elkaar tegen
2: en je
0: ging weer je eigen weg natuurlijk.
2: Ja.
0: En wat vond je van de muziek van Heintje in de tijd?
2: Ja, dat was wel leuk.
0: Ja, het was wel een man. Ja. Hij was vaak op televisie natuurlijk. En hij scoorde de ene naar de andere hit.
2: Maar volgens mij werd het verboden op een gegeven moment omdat hij te jong was.
0: Ja, nee, precies. Ja, dat had Danny de Munk later ook. Als je dan te jong bent, dan mocht je van de Nederlandse arbeidswet. Nou ja, dan mag je helemaal niet werken. Mag je maar een paar keer per jaar iets doen, volgens mij.
2: Maar ja, zoiets was er aan de hand, ja.
0: Ik hoop dat hij er nog wat geld aan heeft overgehouden en al die hits. Jaap, als je eventjes je adres doorstuurt, dan gaat het verrassingspakket van Radio Gelderland naar jou toegekomen.
2: Goed.
0: Hartstikke goed. Leuk dat je meespeelde, Jaap. En tot de volgende keer, Ron.
2: Bedankt.
0: Hoi. Jaap Broekdak, de winnaar vandaag bij Wie van de Drie. Hij wist het. Heintje, dat was de allerjongste.

0: Radio Gelderland.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
8: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Radio Gelderland. We gaan eens eventjes kijken naar het nieuws van dit moment. En natuurlijk eventjes naar de thermometers. We zien dat het in Joppe momenteel 22,2 graden is. En in Wijchen 18,8. Vanmiddag blijft het droog en vrij zonnig. 21 tot 18 graden. 18 tot 21 moet je dan zeggen. Vannacht uitgebreide mist mogelijk. En temperaturen dalen naar een graad of 8. Blik op het Gelders nieuws. Twee mannen zijn aangehouden na een ernstige mishandeling in het centrum van Nijmegen afgelopen nacht. Dat gebeurde in de Molenstraat. Het gaat om een 26-jarige man uit Warnsveld en een 25-jarige man uit Brummen. Agenten troffen ter plaatse een gewonde man aan. Een omstander was al bezig met het reanimeren van het slachtoffer. En Wageningen vangt veruit de meeste asielzoekers op van alle Gelderse gemeenten, zonder noemenswaardig verzet vanuit de bevolking. Wethouder Jan Daanen is dan ook trots op de manier waarop de opvang in zijn gemeente verloopt. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en natuurlijk in de Omroep Gelderland app.
1: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
1: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
3: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
4: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Voorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
3: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
5: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
6: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Top tegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
7: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
8: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
9: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
10: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
9: Nama, maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
11: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
9: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
11: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
12: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Brands and a Revolution. Raspberry Beret. 4 oktober 1970, daar zijn we vandaag met speciale aandacht. Even kijken in de krant van toen. Er staat in de krant van toen een column van Nico Scheepmaker. TV-recensie. Hij heeft gekeken naar Wim Sonneveld. Wim Sonneveld gaat naar de Expo in Japan, Expo 70. En hij werd door de Nederlandse televisie uitgezonden naar Japan om daar een programma te maken. Opzet was: Wim loopt door de expo. Af en toe zingt hij een lied, dat is een Engelstalig lied. Dan wordt dan geplaybacked. Nou, dat playbacken, dat ging hem niet zo heel goed af. Het kwam niet zo goed over. Dat het Engelstalige liedjes was, zegt Nico Scheepmaker, dat hadden ze ook beter niet kunnen doen. Eigenlijk zegt Nico Scheepmaker, het was een behoorlijk saai programma. Het mooie is, ik heb het programma teruggevonden. We kunnen even een klein stukje luisteren. Wim Sonneveld naar de Expo 70 in Japan.
1: Zeg, als u dan toch hier bent en u hebt die 5000 gulden uitgegeven voor de reis, dan moet u vooral niet vergeten om naar zo'n echt Japans theehuis te gaan. En dan moet u vragen naar hun eigen thee. Niet naar wat wij drinken, de salon of zo, hè. Maar u moet de echte groene Japanse thee moet u dan nemen. Zonder suiker en zonder melk. Gewoon zo'n dienstertje brengt u dat dan, hè, van die slofjes. En dat moet u dan eens opdrinken. Nou, en dan verzeker u, als u die groene thee drinkt, hè, dan begrijpt u echt de Oosterse inborst pas.
0: Ja, Wim Sonneveld ging naar de Expo 70 in Japan.

Ja, ik vind het echt briljant. Hij is een van de allergrootste tekstschrijvers, muzikaal gezien, die er zijn geweest, die er zijn. Bob Dylan. En hier kwam hij niet verder dan La La La. Het hele nummer volgezongen met lalas. Wigwam, tot vandaag in 1970 in de hitparade. Over mooie teksten gesproken. Zometeen wordt er weer een spreuk aan de wand opgehangen. Dit keer een bekende kreet, een bekende quote uit Hotel California van de Eagles.

0: Hans de Boy, Trace. Hij kan met behoorlijk wat medische problemen. De ene keer zegt hij dat hij nooit meer gaat optreden. Nou, af en toe gaat hij toch nog weer optreden. Maar goed, hij heeft het niet gemakkelijk. Long COVID heeft hij onder de leden. Dus hij moet met zijn energiehuishouding een beetje met beleid doen. Maar volgens mij is hij inmiddels wel weer een klein beetje aan het optreden.
1: Niets zo charmant als een spreuk aan de wand.
0: In de popmuziek vinden we heel wat tegeltjes. Mooie zinnen in prachtige popsongs. Voor vandaag heb ik een klassiekertje. Uit het repertoire van de Eagles. Je kent hem, ongetwijfeld.
2: You can check out anytime you like, but you can never leave.
0: Hotel California, luxueus hotel. Eigenlijk is het een gouden kooi. Een gouden kooi van een wereld vol welvaart. Maar ook een corrupte wereld. Je zou eraan willen ontsnappen. Maar hoe je je best daar doet, dat gaat niet lukken. Dat lukt nooit helemaal. Hotel California, de Eagles. We timmeren een spijkertje in de muur en hangen een tegeltje op.
2: You can check out anytime you like, but you can never leave.

0: vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
8: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. Radio Gelderland, het nieuws van 5 uur.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham, in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer, tot besluit, zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, zometeen onder meer. The Romantics, and that's what I like about you.
11: Deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
12: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
11: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 5%.

0: 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
1: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op winterstegelsenvloeren.nl.
2: Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Professioneel uw schoorsteen laten vegen? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
5: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
4: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
6: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
7: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
8: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
9: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Kijk op ralfklaassen.nl.
8: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
10: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.

0: The Romantics.
1: De favoriete top 3.
0: Haal ik dit keer uit het ingezonden lijstje van Raymond Nijs uit Herveld voor onze alle 1300 goedlijst. 3 liedjes uit zijn favoriete lijst heb ik gekozen. Dankjewel voor het insturen van al die mooie liedjes, Raymond. Komende vrijdag gaan we beginnen aan alle 1300 goed. 1300 liedjes uitgezocht door jullie. En ben benieuwd. Ik weet het echt nog niet, hoor. Mensen zeggen, ja, jij weet het wel. Nee, dat weet ik echt niet. Sterker nog, het irriteert me ook maatloos dat ik niet weet hoe die lijst er nu inmiddels uitziet. Maar goed, er is een comité samengesteld die al die stemmen heeft verzameld, dat netjes heeft uitgewerkt, ze onder elkaar gezet. Nou ja, dat soort dingen. Maar goed, we gaan er gewoon lekker vrijdag aan beginnen. En dan horen we het ook wel, hè? Dan zien we het allemaal ook wel. Het grootste deel van de lijst wordt natuurlijk ook gewoon gepubliceerd. Kun je meelezen, kijken waar jouw favorieten komen. Raymond die steunde onder meer de Dire Straits, Ticket to Heaven zometeen. En hij koos ook voor een man die door velen is gekozen met vele verschillende songs, namelijk Elvis Presley.
1: En dit is nummer 1.

0: Dire Straits, Ticket to Heaven. Twee mooie keuzes, hoor. Had sowieso een prachtige lijst samengesteld. Raymond Nijssert-Harveld koos namelijk ook voor de Beatles. Bijvoorbeeld Here Comes the Sun, Coldplay, Marvin Gaye, Robbie Williams met Angels, I Will Always Love You, Whitney Houston. Ja, prachtig. Nou, benieuwd welke we allemaal gaan tegenkomen. Vanaf vrijdag kun je de lijst dus beluisteren op Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Raymond stemde ook op Aretha Franklin met het prachtige I Say a Little Prayer.
1: Nummer 3.

0: 7 minuten voor 5:30 geworden. We gaan weer eventjes naar oktober 1970. Er werd geloot voor de Europa Cup wedstrijden. Ajax speelde als landskampioen in de Europa Cup 1. En er werd in Amsterdam geloot. En de NOS deed verslag natuurlijk.
1: Ajax en PSV weten tegen wie ze op 21 oktober zullen uitkomen in de volgende ronde van de Europa Cup. De vicevoorzitter van de UEFA maakte voor Ajax een eind aan de spanning bij de loting vanmiddag in Amsterdam.
2: Ajax Amsterdam. Toen ook in Basel.
3: Ajax kwam nog steeds niet uit de bus. En er waren nog 4 clubs in. Dat was Borussia Mönchengladbach, Everton, Ajax en Basel.
4: En wat had je het liefste gehad?
3: Basel. En het is dus uitgekomen.
0: Ja, en dat was een goede inschatting. Want Ajax zou makkelijk van Basel winnen. De eerste wedstrijd werd 3-0. Piet Keijzer, Dick van Dijk en Barry Hulshoff. En de uitwedstrijd in Zwitserland werd wederom gewonnen. Toen met 1-2. Dick van Dijk en Gerry Muren maakten de doelpunten. Uit de hitparade van vandaag in 1970. We gaan even herrie maken. We gaan even de gitaren laten spreken. Black Sabbath.
5: 1970.
0: Paranoid.

0: DNS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
1: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
0: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
1: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
3: 1:30 We gaan eens even kijken naar het Gelders nieuws. En we gaan natuurlijk weer eens even kijken naar de thermometers. Het is een zachte dag geweest. En ook op dit moment zijn de thermometerwaarden wel daarnaar. Rietmolen, helemaal het puntje van onze provincie. Tegen Twente aan, 21,3 graden. Wiegen, 18,8. Vanavond brede opklaring. Het koelt vrij snel af naar een graad of 10. Later vannacht 8 graden. En komt er ook nog temperatuur of een op grote schaal mist voor, moet ik zeggen. Dan een blik op het Gelders nieuws. In Nijmegen zijn twee mannen aangehouden na een zware mishandeling in de nacht van zaterdag op zondag. Incident vond plaats in de drukke Molenstraat. Er zijn twee verdachten aangehouden dus. Het slachtoffer is een 31-jarige man uit Kesteren. En een maand lang kunnen mensen niet met de auto vanaf Duitsland richting de Waalbrug in Nijmegen en andersom. De N325 wordt namelijk tussen Beek en Nijmegen volledig afgesloten om een gevaarlijke kruising aan te pakken. Extra jammer, veel mensen willen daar natuurlijk gaan rijden, omdat de benzine momenteel in Duitsland zo goedkoop is. Zometeen de Pogues als allerlaatste plaat hier in alle 13 goed. En die ga ik draaien met het oog op vanavond het Nederlands elftal. Heb je enig idee wat de link is tussen Dirty Old Town en het Nederlands elftal van vanavond? Ga ik je zo meteen vertellen.
4: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
5: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
0: INS uit Hummelo. Zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
5: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
0: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
5: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
7: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
8: Een goede leesbril die langer meegaat en betaalbaar is? Ja, dat kan alleen bij
9: mijnleesbril.nl.
7: Slimme keuzes beginnen bij Betting Racing. Persoonlijk en eerlijk. Kijk op bettingracing.nl.
10: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
11: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
10: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
12: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
10: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
13: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus Het kacheltje Voorden.
14: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
13: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
15: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Billy Preston die schreef het en Joe Cocker die maakte deze waanzinnig mooie versie ervan. You Are So Beautiful.
1: Dat was toen.
0: 4 oktober 1970. We kijken even in de krant van toen. Even wat kleine berichten uit onze provincie. Vandaag in 1970 in de krant. In Zelhem mogen de honden binnen de bebouwde kom vanaf nu niet meer loslopen. Aldus is besloten door de Raad van Zelhem. Vandaag 1970. Aan dit besluit ging een lang debat vooraf. Enkele raadsleden waren het hier niet mee eens. Ik vermoed dan, die hebben waarschijnlijk zelf een hond. Denk ik dan. Foto in de krant van winterswijker T. Meerdink. Die heeft namelijk zaterdagmiddag het kleiduiven schieten bij café Lappenschaar gewonnen. Hij heeft beslag gelegd op de wisselbeker. De heer Meerdink nam de beker over van de heer F. Kapis. En dan deden zo'n 80 schutters mee, vandaag in 1970. Aan het kleiduiven schieten in Winterswijk. En dan nog bericht in Arnhem. Bij het Vrije Volk aan het Gele Rijdersplein zijn twee ruiten ingegooid. Een grote baksteen en een berg gladscherven waren de stille getuigen die de nachtwaker aantrof. Ook vorige week donderdag werd er al een ruit van het krantengebouw ingegooid. Toen zat er ook een brief bij. Stop met het schrijven van leugens over de kroegen, waarschuwde het papier. En daarbij eerste ruit. Nou, inmiddels zijn er dus al twee ruiten ingegooid bij de HVV in Arnhem. Het Vrije Volk. Maar wij journalisten, wij zwichten natuurlijk niet voor een steen door de ruiten. Dit was de best verkopende single vandaag in 1970.

Hij stond op nummer 2 in de hitparade vandaag in 1970. Jimmy Cliff met Wild World. 13 keer gingen we terug naar de hitparade van toen. En dit was dan de laatste in het rijtje van 13. Het was een mooie hitparade met zeer uiteenlopende liedjes. Van The Shuffles tot Bob Dylan. Van Black Sabbath tot Duo X. Ze stonden er allemaal in. Dat was in die tijd zo. Had je hele uiteenlopende hitparades. Zometeen gaat de Pokes de deur dicht doen. We hebben het even over het Nederlands elftal. Dat speelt vanavond tegen Servië. Bijzondere wedstrijd voor de aanvoerder Virgil van Dijk. En daarom draai ik de Pokes. Ik zal je straks vertellen waarom.

The Locomotion van Little Eva. Nog eentje te gaan in alle 13 groeten. Dat worden de Pokes met Dirty Old Town. En die ga ik draaien omdat vanavond het Nederlands voetbalelftal speelt tegen Servië. Wat heeft dat nou met elkaar te maken, zul je denken? Nou, het is vanavond een feestavond voor de aanvoerder van het Nederlands voetbalelftal, Virgil van Dijk. Hij gaat zijn 100ste wedstrijd voor Oranje spelen. Dat is een fantastische mijlpaal natuurlijk. En hij voetbalt al heel wat jaartjes bij Liverpool in Engeland. En daar hebben ze een goede traditie. Daar wordt veel gezongen in het voetbalstadion. Als je een gewaardeerde speler bent, dan krijg je je eigen lied. En die Engelsen die houden er wel van om te zingen, zeker in Liverpool. Daar wordt flink gezongen op de tribunes. Niet alleen maar You Never Walk Alone, maar ook dus liedjes voor de spelers. En sinds een aantal jaren heeft Virgil van Dijk daar zijn eigen lied. Het is Virgil van Dijk, het is Virgil van Dijk. Hij is onze nummer 4. Kijk hoe hij verdedigt. En kijk hoe hij scoort.

het zou toch mooi zijn dat het hele stadion vanavond in Nederland dat lied eens even gaat aanheffen. En het is allemaal gebaseerd dus op de melodie van The Pogues. Dirty Old Town. Fijne avond.

0: voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
1: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: Helderland. De avond van Gelderland.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend. Ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

geteld, dus nog heel even wachten. Maar vrijdag 9 oktober start hier de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. Dan kan jij 10 dagen lang genieten van jouw favoriete hits. Alle 1300 goed. Nu al zin in.

0: nog moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland. Non-stop muziek.
2: Radio Gelderland. 1 ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's.

Kerst begint vroeg dit jaar bij Omroep Gelderland. In de grote Gelderse Kerstwensenshow laten wij wensen van bijzondere vrijwilligers in vervulling gaan. Ken jij nou een vrijwilliger die het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Kom dan langs bij onze Kerstcaravan. Woensdag 30 september staan we in Doetinchem. Vrijdag 2 oktober in Tiel. Zaterdag 3 oktober in Apeldoorn. En zondag 4 oktober in Arnhem. Kun je nou niet langskomen? Meld jouw vrijwilliger dan online aan via gld.nl/kerst.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Kerst begint vroeg dit jaar bij Omroep Gelderland. In de grote Gelderse Kerstwensenshow laten wij wensen van bijzondere vrijwilligers in vervulling gaan. Ken jij een vrijwilliger die het verdient om in het zonnetje te worden gezet? Meld hem of haar dan aan en doe een kerstwens. Kijk voor alle informatie en de locaties van onze kerstcaravan op gld.nl/kerst.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: 11 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade aan de weg, er zitten scheuren in, waardoor er nieuw asfalt gelegd moet worden. De A9 is in de richting van Diemen vanavond wel weer open gegaan. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met het tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitten mensen hun kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie werden opgepakt en in busjes werden weggereden. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week waren er veel protesten tegen de grote klassen en het lerarentekort in het land. Een aantal keer liep het uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij die protesten gewond. De scholen kunnen morgen niet open omdat er gevreesd wordt dat het opnieuw uit de hand kan lopen bij nieuwe protesten. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels was afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van dat explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst gereageerd op het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. Waardoor de bus verongelukt is nog steeds niet duidelijk. De Zwitserse politie doet daar nog onderzoek naar. Het Nederlands elftal heeft de in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan en dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje ook alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt.

0: prominent.bank/welkom.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Nieke van der Wij.
2: Vandaag was de jaarlijkse oogdag met alle redacteuren en presentatoren. Dat is altijd heel gezellig. Zo vaak treffen wij elkaar namelijk niet. Maar er moet ook altijd iets nuttigs gedaan. Tot mijn grote schrik kregen wij vandaag een soort cursus hoe om te gaan met conflicten. In een strandtent dat ook nog. Dus, als u op de webcam deze week een presentator ziet met een blauw oog of een verband om zijn kop, dan weet u hoe dat komt. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Fysiotherapeut in Gaza-stad. Hoe is dat? Ik spreek zometeen Guido Verschoor. Hij doet wat hij kan. En de oorlog in Soedan lijkt ver weg, maar blijkt zich ook in Nederland af te spelen. Lisa Schallenberg en Gidi Pols maakten er een podcastserie over. Ze vielen van de ene verbazing in de andere. Bijna een leven heet het nieuwe theaterstuk van toneelgroep Maastricht. En dat gaat over hoe de woningnood mensenlevens ontwricht. En Jorik van Noorden is hier, groot Beatle-fan. Hij gaat niet alleen spelen en zingen, maar ik praat ook met hem over een prachtig ontroerend fotoboek van George Harrison, die een begenadigd fotograaf blijkt. En hoe het gaat in Brazilië, waar er presidentsverkiezingen zijn, daar heb ik zo contact over met Nina Jurna. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
1: Zondag 4 oktober.
3: Bliksem, donder, heel veel lawaai en echt kletterende regen.
2: Noodweer gisteravond en vannacht in Catalonië. Door de hevige regenbuien waren er overstromingen.
4: Het was voor ons hier in Barcelona een ongezien tafereel. We hebben heel uitzonderlijk regen in Barcelona. Soms als een buitje, maar gisteren was het dus echt wel extreem.
2: Veel toeristen wilden weg, maar dat ging nog niet zo makkelijk.
5: Als het echt onweert, dan kan er niet zomaar gevlogen worden.
2: Er zijn door het noodweer 2 mensen omgekomen en ook is er nog iemand vermist.
4: Het had gisteren wel even een zware impact op ons leven hier.
2: Ja. Het weer sloeg in de loop van de dag weer om.
4: Blauwe hemel, de zon schijnt en we hebben nu 23 graden, dus zo snel kan het hier ook keren.
2: Campinggasten bij het Italiaanse Gardameer moesten vanmorgen snel maken dat ze wegkwamen vanwege brand.
6: Ik wilde de auto nog meenemen, maar dat kon niet meer. Ze zei, was te laat, het gras om de auto heen stond al in brand. Het was echt bizar.
2: Het vuur ontstond in een bungalow en verspreidde zich snel naar verschillende staakcaravans.
7: Het was zo verschrikkelijk warm toen we uit die caravan stapten. En,
8: je zit gewoon vol adrenaline.
7: Ja, adrenaline.
2: 24 mensen raakten gewond. Gelukkig logeerde een groep Duitse brandweermannen op de camping. Die wekte mensen en haalde gasflessen weg. Toch is de schade groot.
6: Het is één grote ravage. Alles is weg. Het is gewoon één grote asvlakte.
2: Jarenlang was het normaal, maar tegenwoordig is het bijzonder. Een Grand Prix-zege voor

0: Max Verstappen.
1: Verstappen, try the long way round. Try to turn that outside line into the inside line.
2: Dit weekend is hij de beste.
3: Wat een fantastisch weekend.
4: Ja, deze is heel mooi.
5: Yes, Max. Hier de baan today.
0: Het was zijn eerste zege van het seizoen. Een race die werd geteisterd door slecht weer, waardoor de Formule 1-wagens het niet meer deden.
6: Welkom in Kuala Lumpur.
7: Keiharde bliksem onweer.
8: Moet je kijken, iedereen valt gewoon stil.
0: Verstappen liet zich niet van de wijs brengen en kwam als eerste over de finish. En dus hoorden we ook dit weer. En?
9: 4 oktober.
0: Is Dierendag. Op veel plekken werden dieren extra verwend en gezegend.
10: De pastor Zandbelt gaat eerst een algemeen gebed uitspreken over alle dieren hier aanwezig.
0: In grote getale waren mensen met hun dier naar de kerk gekomen.
11: Dieren horen bij de schepping. En dieren worden op heel veel plaatsen echt misbruikt. En ik vind het heel belangrijk dat de dieren ook gezegend worden.
0: De baasjes hopen dat de dieren er ook iets aan hebben.
12: Nou, ik hoop stiekem dat ze iets rustiger wordt. Ze zit nogal best wel druk. Ze is pas anderhalf.
0: Zelfs niet-levende dieren werden gezegend.
13: Hoe heeten die knuffels?
14: Flip.
13: Flip? Mooi. Mooie knuffel. En misschien dat straks wel een echt hondje wordt dan, hè?
9: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
15: Nou, dan maken we meneer de zoon erg is.
13: Amen.
0: Ja, mooi. In Brazilië zijn de stembussen een uur geleden gesloten. Bijna 160 miljoen Brazilianen mochten onder meer kiezen wie de nieuwe president wordt. In de peilingen gingen twee kandidaten nek aan nek. De linkse president Lula en zijn uitdager, de radicaal-rechtse Flavio Bolsonaro. Correspondent Nina Jurna in Rio de Janeiro. Dag Nina.
16: Goedenavond.
0: Ja, wat zeggen de eerste uitslagen?
16: Nou, die laten zien dat Flavio Bolsonaro meer dan 10% voorloopt op Lula. Ik moet erbij zeggen dat zijn nu nog 10% van de stemmen is geteld. En ik keek net nog even en toen stond Flavio op 51% en Lula op 40%. Nogmaals, het is 10%. Het gaat hier de hele avond nog door. Want hier is de telling in real time, zoals ze dat hier noemen. En daarbij het grote noordoosten van Brazilië. Dat is echt het bolwerk waar Lula een grote achterban heeft. Moet ook nog geteld worden. Dus het kan nog alle kanten opgaan. Maar in deze eerste tendens zie je dus dat Flavio Bolsonaro voorloopt.
0: En dat betekent dat er niet nog weer een nieuwe ronde hoeft te komen? Als hij
16: daar kunnen we ook nog niet. Als hij uiteindelijk inderdaad dit een uitstand zal zijn. Hè, want de winnaar moet uiteindelijk meer dan 50% halen. Hè, dus 50% plus één stem. Als dat gehaald wordt vanavond, dan gaat er geen tweede ronde plaatsvinden. Lukt dat niet, dan is er op 25 oktober een tweede definitieve ronde.
0: Ja, en dan krijg je dus nog eens 3 weken van politieke campagnes. Ik kan me voorstellen dat ze daar in Brazilië ook niet op zitten te wachten.
16: Nee, ik moet je eerlijk zeggen, die campagne was echt ontzettend heel erg gepolariseerd, heel fel en zeker de laatste dagen. En iedere dag kwam wel weer iets nieuws naar buiten wat dan een van de twee kandidaten in een kwaad daglicht stelde. Dus tegelijkertijd leert de ervaring, ik heb hier een aantal verkiezingen meegemaakt, dat het heel uniek is als er al in die eerste ronde direct een president wordt gekozen. Dus dat zou in die zin ook wel heel bijzonder zijn als dat nu gaat. De opkomst is wel heel hoog. Ik ben ook bij een paar stembureaus geweest en daar was het ook hartstikke druk. Verder ook best een rustige dag. En dat is dan weer in contrast met die felle campagne. Waren geen onrusten, dat vertelde ook de woordvoerder van het Kieshof in een persconferentie. Dus nu is het afwachten. De Nederlandse nacht weten wij meer.
0: Heeft de vader van de kandidaat Flavio Jair Bolsonaro nog een rol gespeeld? Die zit in huisarrest, hè?
16: Nou ja, kijk, die, Die zit in huisarrest, die mag officieel ook helemaal niet van zich laten horen. Die mag ook niet stemmen, maar hij is natuurlijk, hij hangt hierboven. Want zo'n Flavio Bolsonaro, ja, die staat op de lijst eigenlijk namens zijn vader, kun je zeggen. Want het was heel erg belangrijk voor het Bolsonaro-kamp, hè, voor de partij, dat er een Bolsonaro op die lijst zou staan. En zoon Flavio heeft ook al gezegd, als ik de verkiezingen win, het eerste wat ik doe is mijn vader amnestie geven. Dus ja, hij hangt erboven. Ja. En er waren ook bij de campagne veel portretten van hem. Oh. Dus absoluut.
0: Oké, dankjewel Nina Jurna. Wij gaan verder met de krant van morgen. Alvast ingezien door Jeroen van Kam.
14: De Russische geheime diensten lijken gewelddadiger te worden bij het uitvoeren van acties in Europa, dat schrijft NRC. De krant analyseerde bijna 170 acties van de afgelopen jaren, variërend van beïnvloedingscampagnes tot bomaanslagen. Vorig jaar waren er, voor zover dat valt te achterhalen, 63 acties. Dit jaar tot nu toe 34.
0: Dat klinkt geruststellend, zeker omdat er in 2024 bijna 80 Russische acties werden geteld. Maar dat is het niet. De aard van de interventies verschuift van relatief onschadelijk naar gewelddadig.
14: Ja, dit jaar ontstond bij verschillende Europese munitiefabrieken brand. In Duitsland is waarschijnlijk een liquidatiepoging op de topman van een dronefabrikant voorkomen. En in Leipzig werd voor het eerst een Russische aanvalsdrone ingezet. Daar mislukte een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig. De onderzoeker zegt tegen de krant: het zou me niet verbazen als deze escalatie een voorproefje is van wat ons de komende jaren te wachten staat.
0: Het UWV legt bij fraudeonderzoeken meer en hogere boetes op aan mensen met een migratieachtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van het AD en 1 Vandaag, op basis van vertrouwelijke documenten en gesprekken met medewerkers.
14: Die medewerkers, die alleen op basis van anonimiteit willen reageren, zeggen dat discriminatie en racisme onlosmakelijk verbonden zijn met het functioneren van de afdeling handhaving. Dat bleek ook al uit intern onderzoek, maar daar is minister Veilbrief van Sociale Zaken niet over geïnformeerd.
0: De Telegraaf heeft een verhaal dat leest als een jeugdserie uit de jaren 80. Nadat een straatrover zijn 97-jarige oma had beroofd van een gouden ketting, wist kleinzoon Bing wat hem te doen stond. De politie had weinig tijd, maar met zijn vrienden Tom en Jits stortte Bing zich op eigen recherchewerk.
14: Je kan zo de voice-over doen bij de serie.
0: Ja.
14: Het drietal ging de route na, bekeek berichten op Marktplaats, probeerde camerabeelden in handen te krijgen, en het leverde uiteindelijk duidelijke beelden op van de verdachte. Die beelden verspreidden ze online en ze lieten ook een poster maken.
0: Uiteindelijk werd de dief opgepakt in Duitsland, mede dankzij de beelden die de jongens van hem hadden verspreid. Alleen oma's gouden ketting bleek helaas al verkocht.
14: Ik heb gehoord dat er hier gedeeld wordt, klinkt het op een parkeerterrein in Rijswijk. Voordat de vragen kunnen worden gesteld aan de man, fietst hij alweer door, een grijns op zijn gezicht. Hij heeft gelijk, tussen de kippenkraam en de kaasboer, schuin voor de ingang van tuincentrum Groenrijk, staat een dealer.
0: Zo begint een stuk in de Volkskrant. Je denkt dat het gaat over een dealer in drugs, maar het blijkt hier om een nieuw soort dealer te gaan. De kinderboekendealer.
14: Ja, achter het initiatief gaat oud-jeugdbibliothecaris Tamara de Belschuil, die met haar kinderboekendealerbus, goed scrabblewoord, overuren draait tijdens deze kinderboekenweek. Ik wil een verslaving aanwakkeren, zegt ze tegen de krant. Een leesverslaving. Je begrijpt, Mieke, ik ga vanavond nog mijn boekendealer bellen.
0: Ja.
17: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
0: Ja, straks praat ik over een nieuw fotoboek met foto's die Beatle George Harrison maakte in de jaren 60. Ontroerend, vind ik tenminste. Met Jorik van Noorden doe ik dat. Hij is singer-songwriter en Beatle-kenner. Hij begint volgende week aan een theatertournee. Abbey Road, The Beatles, Pink Floyd en ik heet die tournee. En daaruit speelt hij nu het nummer I Will Be There.
18: Let me tell you a story for when we're apart.

0: Dankjewel, Jorik. Altijd heerlijk als iemand zo lekker staat te zingen bij je in de studio. En dan denk je dat het alleen voor jezelf is, maar het is natuurlijk ook voor de luisteraars. Zometeen spreek ik met je over dat mooie fotoboek. En dan ga je ook een nummer van George Harrison nog spelen. Ja, heel leuk. Ondertussen gaan wij naar Gaza. Officieel is er een staakt het vuren daar. Maar de drones vliegen elke dag boven het gebied. Vrijwel elke nacht wordt er gebombardeerd. Dit weekend kwamen 5 mensen om door een Israëlische luchtaanval, waarbij een Hamas-leider doelwit was. Guido Versloot is fysiotherapeut. 2,5 jaar geleden was hij in Gaza voor het Rode Kruis. En nu is hij in Gaza-stad voor de Norwegian Aid Committee. Kort voor de uitzending sprak ik met hem. En hij vertelde dat de controle om Gaza binnen te komen ontzettend streng is.
1: Je mag eigenlijk alleen maar persoonlijke spullen meenemen. Zoals kleding, wat medicijnen, wat paracetamol voor jezelf. Maar voor de rest helemaal niks.
0: Nee.
1: Wat eten voor onderweg en wat snacks, wat chocoladereep, dat soort dingen. Voor de rest helemaal niets.
0: Nee.
1: Het wordt zwaar gecontroleerd op het moment dat je de grens overgaat.
0: Ja, en hoe ging die reis via Jordanië?
1: Ja, we zijn naar Jordanië gevlogen. Daar ga je met de bus naar de grens met Israël. Daar wordt alles uiteraard gecontroleerd, heel uitgebreid. Dan word je per konvooi in een touringcar met een politieauto voor en een legerauto erachter naar Gaza gereden. Daar kom je bij de grens aan en dan wordt alles weer opnieuw gecontroleerd. Ja. En dan ben je Gaza in en dan mag je door naar het ziekenhuis waar je werkt.
0: Waarom vinden ze dat eigenlijk zo erg als je wat meer eten of medicijnen mee zou nemen?
1: Dat zou ik eigenlijk niet weten. We krijgen gewoon instructie, doe het niet. Want ze houden het tegen. Als ze wat vinden in de koffer, dan nemen ze het in. In sommige gevallen mag je dan zelfs de grens niet meer over.
0: En ze is de douane.
1: Dus we houden zich eraan.
0: Ja.
1: De douane, de Israëlische douane. Ja. Ja.
0: En wat eten jullie dan als je daar bent?
1: We eten hier. Ik woon en werk in een ziekenhuis. En we krijgen hetzelfde als de patiënten. Komt hier op een bord met rijst en wat brood. Er is buiten het ziekenhuis wel iets aan groenten en dergelijke te vinden. Maar ja, dat is en heel prijzig. En wij vinden het dat dat meer voor de lokale mensen moeten zijn. Wij kunnen wel een tijdje zonder.
0: Ja, jullie zijn solidair met de patiënten.
1: Ja, we weten hoe moeilijk het alles binnen te krijgen is. Dus om dan als hulporganisatie hun eten ook nog eens te kopen en nog duurder te maken. Ja, dat is natuurlijk niet waar we hiervoor naartoe komen.
0: Nee, jullie zijn daar, of in ieder geval jij bent daar voor 3 weken. Wat kun je doen in zo'n korte periode?
1: Het belangrijkste wat we doen is het ondersteunen van de lokale collega's hier. Die natuurlijk al bijna 3 jaar in die oorlog zitten. Die gewoon moe zijn. Dus ja, we nemen het gedeeltelijk van ze over. We trainen ze, we geven ze aandacht. Wat ook heel belangrijk is. Dat we steun geven vanuit het buitenland. Dat we ze weten dat ze niet vergeten zijn. We horen de verhalen aan van ze. Ik heb vorige week met een collega zitten praten hier. Die was zijn zoon verloren 1 jaar geleden. Dus die was helemaal in de war. Maar die zei van ja, ik kan met de lokale collega's, met andere mensen hier er niet over praten. Want ja, ik heb slechts mijn zoon verloren. Terwijl anderen hun hele familie verloren zijn. Dus hoe kan ik daarover over hebben? En dat is ook een belangrijke taak die we hier dan hebben. Gewoon met de collega's. Gewoon even zitten, een kopje koffie nemen en aanhoren.
0: Ja, en jullie trainen ook mensen?
1: Ja, ik ben hier dus als fysiotherapeut. Dus ik train lokale fysiotherapeuten. Het niveau in Gaza is vrij hoog. Maar door de oorlog en door de vermoeidheid moeten ze af en toe weer even helpen herinneren van ja, we kunnen het ook nog op deze manier doen. En je kan het ook nog iets slimmer of iets efficiënter aanpakken dan wat je op dit moment aan het doen bent.
0: Ja. Ik neem aan dat de fysieke problemen heel anders zijn dan in Nederland, in de westerse wereld. Of niet?
1: Ja, het gaat. Nou, op zich valt de fysieke problemen zijn op zich hetzelfde. Maar ja, de aantallen zijn veel groter. We komen hier ook mensen met amputaties tegen die je ook in Nederland tegenkomt. Alleen ja, in het revalidatiecentrum waar ik nu bijvoorbeeld werk, hebben ze een wachtlijst van 600 mensen die op een prothese zitten te wachten. Tellen ook tegen de materialen komen er niet naar binnen.
0: Ja.
1: Dus ze zitten echt te wachten tot. Ik kan bijna zeggen wat ze hier heel erg doen. Is als er iemand komt te overlijden, dan levert hij zijn prothese weer in. Kunnen ze de spullen weer gebruiken van die prothese om een nieuwe prothese te maken? En dat gaat dus helaas gaat het ook met redelijk grote getalen tegelijk.
0: U bedoelt, die mensen die overlijden, bedoelt u gewoon met grote getalen?
1: Ja, precies. Precies. Dus er komen elke dag komen er wel weer oude protheses binnen die dan weer hergebruikt kunnen worden. En dan, dan zie je dat zo staande op de gang om weer hergebruikt te worden. En denk je, ja, dit is ook een onderdeel van van de oorlog.
0: Dat klinkt wel heel schrijnend.
1: Absoluut, ja. Dat is het ook. En dit soort gevallen, ik bedoel, we zijn gewend om met amputaties te werken. Ja, dit soort gevallen, wat er dus bij komt, ja, dat maakt ook, zorgt wel dat het allemaal even binnenkomt, zeg maar.
0: Ja, u zei net al, de collega's hier zijn moe. Echt moe.
1: Ja.
0: Ze hebben weinig
1: echt
0: energie.
1: Gewoon, ja, toen ik hier 2,5 jaar geleden was het iets van, we pakken eventjes door, het is heel erg wat er nu aan de hand is, maar over een paar maanden is het afgelopen en dan kunnen we weer tegenaan en gaan we weer opbouwen. Wat je nu heel erg merkt is dat die hoop, dat gewoon weg is. Ja, het zou wel een keertje goed komen, maar we zien wel, we weten niet wanneer. Dus we sudderen gewoon maar een beetje door totdat er beter nieuws is. Ja. Dus die hoop is weg en dat is een heel groot verschil met 2,5 jaar geleden.
0: Dus mensen hebben ook minder energie om te helpen? Of blijft dat toch wel?
1: Ja, het is bewonderenswaardig hoe ze zich nog inzetten. En dat was, ze hebben en weinig te eten gehad en ze zijn dus moe en ze zijn familieleden verloren. En alle ellende die zich maar opstapelt en geen einde dat in zicht is. En toch blijven ze maar hun eigen landgenoten proberen te helpen op elke mogelijke manier. Ja. Alleen dat gaat natuurlijk, als je moe bent, niet zo efficiënt meer. Nee. En niet meer zo gemakkelijk als het 3 jaar geleden zeg maar ging.
0: Nee, en de hulpvraag van de patiënten, is die ook veranderd ten opzichte van 3 jaar geleden?
1: Nee, dat blijft. Ja, mensen die een been verloren zijn of een dwarslees hebben opgelopen, die hebben dus dezelfde hulpvraag.
0: Ja.
1: Alleen nogmaals, de materialen zijn er niet. Mensen met een dwarslees, die zouden een rolstoel moeten krijgen. Maar die staan aan de andere kant van de grens, die komen er niet in.
0: Ja.
1: Dus dan zit je, die kun je dus gewoon niet helpen.
0: En waarschijnlijk is de omgeving ook veranderd vergeleken bij de vorige keer dat je er was. Het ziet er anders uit.
1: Ja, er is gewoon een gedeelte van. Vorige keer heb ik in Rafa gezeten. Nou, die stad bestaat gewoon niet meer. Die is gewoon helemaal plat. Je kan geen straat meer herkennen, helemaal niets. Op dit moment zelf zit ik in Gaza-stad. Dat valt dan relatief nog mee. Maar waar je kijkt, je ziet overal ingestorte gebouwen of half ingestorte gebouwen waar mensen nog in wonen.
0: Ja.
1: Zoals 2 weken geleden dat gebouw wat ingestort is, waar er zoveel doden bij gevallen zijn. Ja, het staat hier vol met dit soort gebouwen die op het punt staan van instorten. Maar mensen kunnen nergens heen, dus die woonden er nog in.
0: Ja. Komende week ga je naar huis. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel dubbel voelt.
1: Ja, absoluut. Je weet, je komt hier voor een aantal weken. Je weet, je gaat weg. En ik kan weer weg.
0: Ja.
1: En de vraag van zowel collega's als van patiënten van, nou, kan ik alsjeblieft met je mee? Want vooral met patiënten, in Nederland kan ik wel geholpen worden.
0: Ja.
1: Of breng me in ieder geval de grens over dat ik ergens anders. En het enige wat je kan zeggen van ja, ik zou het graag willen, maar dat gaat dus gewoon niet.
0: Nee.
1: Dus weet je wel van, ik zeg straks, doei, ik ben weg en ik ga weer lekker in het veilige Nederland zitten.
0: Ja. Nou, ik wens je nog heel veel sterkte, Guido Versloot. En dank je wel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan. Fijne avond.
0: Ja. Ja, de oorlog in Soedan duurt al ruim 3 jaar. Er zijn minstens 50.000 doden gevallen en meer dan 10 miljoen mensen sloegen in Soedan op de vlucht. Toch is het voor veel mensen een oorlog die ver weg lijkt. Maar hij is dichterbij dan je denkt. Dat is de conclusie van 2 NOS-journalisten die er een podcast over hebben gemaakt. Dat zijn Lisa Schallenberg en Gidi Pols. Goedenavond, ze zijn hier allebei in de studio. Ja, jullie werken voor de economieredactie. Maar toen kwam dit op jullie pad en het is een serie van 6 afleveringen geworden. Gidi, vertel.
2: Ja, ik hou me al wel lang bezig met waar financiën en oorlog elkaar ontmoeten. Ook bij sanctiespakketten, zo met Rusland bijvoorbeeld. En toen op een wat stillere avonddienst dacht ik, ik duik eens in Soedanese bedrijven die op de sanctielijst staan van de EU. Ja, en toen rolde ik in dit verhaal en daar kwamen al die andere verhalen uit.
0: Uit voort.
2: Ja.
0: En want wat vond je aanvankelijk? Dat er in Nederland een Soedanese bedrijf was gevestigd?
2: Dat een bedrijf van het Soedanese leger, op de sanctielijst staat en dat er een Nederlands bedrijf daar zakelijke banden mee heeft of had eigenlijk.
0: Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de sancties op die manier worden omzeild.
2: Ik zou zelf die conclusie niet durven te trekken. Maar juristen die we spreken en advocaten die we spreken zeggen dat is heel goed mogelijk. Ja, dus dit is echt, advocaten die we spreken zeggen, dit is wel iets waar de field naar serieus naar moet gaan kijken inderdaad.
0: En ja, wat is dat voor bedrijf, Lisa?
3: Ja, dat is dat Soedanese bedrijf is eigenlijk een van de grootste bedrijven in Soedan. Wij hebben veel mensen in de Soedanese gemeenschap ook gesproken. En ja, het is een beetje zoals Heineken of Shell voor Nederlanders. Iedereen kent dat. Het bedrijf heet Zadna. Dat is een soort conglomeraat, landbouw, maar ook in infrastructuur zitten ze bijvoorbeeld. Echt een gigantisch groot bedrijf. En hier in Nederland, in een Zaanse huurflat, was dat Nederlandse bedrijf ingeschreven met vrijwel een identieke naam. En zo kwam Gidi eigenlijk op de vraag van ja, wat doet dat Nederlandse bedrijf hier in Nederland?
0: En jullie hebben die man benaderd? En toen?
3: Ja, we zijn hem gaan opzoeken. En uiteindelijk kreeg jij hem, Gidi, aan de telefoon na een aantal pogingen.
0: En gaf antwoord op jullie vragen.
2: Hij begon met antwoord geven op vragen. En hij was eigenlijk eerst heel afwijkend. Hij zei van, ik ken Zadna helemaal niet. Wat al opmerkelijk was. Ook omdat hij een bedrijf wat zelf zo heet.
0: Ja.
2: En gedurende het gesprek gaf hij steeds meer toe eigenlijk.
0: Ja, en toen hebben jullie nog gevraagd, want ik heb de eerste afleveringen al gehoord. Toen zeiden jullie van nou, we willen wel iets preciezer antwoord op de vragen. En dan zei hij, stuur ze maar over de mail.
2: Ja, hij gaf al toe in het gesprek dat er een band was.
0: Ja.
2: En toen wilden we nog dieper doorvragen. En toen zei hij, stuur me op de mail.
3: Ja, WhatsApp hebben we gedaan uiteindelijk. En nog een keer gebeld. En hij heeft bevestigd dat hij de vragen had gezien. Maar hij zei, ik ben op vakantie, dus dat komt allemaal later. En uiteindelijk, een paar maanden later wachten we nog steeds op antwoord. Dus heel precies heeft hij het niet willen vertellen. Maar wel inderdaad dat er dus banden zijn. En dat is aan zich is dat wel al heel opmerkelijk en verdacht.
0: Dat hij daar ook openlijk voor uitkwam dan?
3: Uiteindelijk schoorvoetend beetje.
0: Toch wel, ja. Een ander opmerkelijk verhaal waar jullie op stuiten was een Soedanees met 1 miljoen volgers op TikTok. Nou ja, die staat in Rotterdam bij de Maas. Vertel, wat doet hij daar?
3: Ja, dat is een soort influencer, zou je misschien kunnen zeggen. Dat is iemand met 1,2 miljoen volgers. Voornamelijk volgers van mensen in Soedan. En die vertelt daar verhalen. Als je niet weet wat hij zegt, dan lijkt het comedy, grappig. Hij vertelt het met heel veel gelach. Maar ook soms heel kwaad en woedend. En wij hebben dat laten vertalen door een tolk. En dan komen daar hele gewelddadige, angstaanjagende teksten uit.
0: Want jullie wisten aanvankelijk natuurlijk helemaal niet wat hij zei.
3: Nee, wij spreken dat niet. Nee. Nou, nee.
0: We hebben een fragment waarin hij... Jij zegt, als je één keer weet wat hij zegt, dan rijzen de haren je te bergen. Wat voor dingen zegt hij?
3: Nou, hij beschrijft bijvoorbeeld... eind vorig jaar in oktober is er in de stad El Fasher gevallen in handen van de Rapid Support Forces. En achteraf wordt daarvan gezegd dat er genocide is gepleegd door bijvoorbeeld de Verenigde Staten en de Verenigde Naties. Dus dat is heel gruwelijk geweest. Er zijn ongelooflijk veel mensen in korte tijd vermoord, vermist op gruwelijke wijze.
0: Verkracht ook.
3: En als je dat beeld voor je hebt en je hoort dan wat hij op die dag dat die massamoorden begonnen vertelt op dat pleintje in Rotterdam, dan is dat een jubelend verhaal over de helden die gewonnen hebben en niemand
0: dat klinkt zo.
3: Heeft overleefd. Op 26 oktober, toen die massamoorden in El Fasher begonnen, stond hij ook op dat plein. Lachend. Hij stond de inname te vieren.
4: Vanuit hier maken we bekend dat El Fasher nu in handen is van onze helden. Het was een verpletterende nederlaag. Dit nieuws is zo mooi. Het is net een feestdag. Ik zat hier al zo lang op te wachten.
0: Ja, en die man hebben jullie uiteindelijk ook gevonden.
2: Ja, die hebben we opgespoord en heel lang in een theetuin uiteindelijk mee kunnen praten. En dat was ook een beetje een gesprek met twee gezichten, waar die ook best amicaal kon zijn, zoals in die video's. Maar ook waar echt wel spanning in dat gesprek kwam op een gegeven moment.
0: Ja, en wat vertelde die? Want jullie hadden een tolk erbij. Dat hij inderdaad opriep tot geweld? Of draaide die daar ook een beetje omheen?
2: Hij draaide er wel een beetje omheen. Uiteindelijk hebben we hem dingen laten horen. En zei hij, ik zei dit in een emotionele opwelling. Dan lieten we dus echt dingen horen dat hij het over bloedbad had. Of over dat hij een oorlogsmisdadiger die je opschept over duizenden doden. Dat hij die tip-top noemt en zo. En dan zegt hij, ja, ik deed het in een opwelling. Ik was zo geëmotioneerd door het geweld van de ander. Dan roep ik dit soort dingen maar gewoon. Maar het is heel structureel in zijn video's. Dus daar, ja.
0: Hoeveel volgers heeft hij?
3: Ja, 1,2 miljoen volgers, ja.
0: Mag die man gewoon zijn gang gaan in Nederland?
3: Ja, dat is
0: wel, vraag je je wel af als je dat allemaal hoort.
3: Ja, dat is een hele goede vraag. En veel Soedanese Nederlanders die wij hebben gesproken, die ook familieleden hebben in Soedan. En dat is natuurlijk enorm kwetsend als je iemand dit soort teksten hoort uitslaan. Die vragen zich dat ook af. Mag dit? En het is wel een moeilijke vraag. Wij zijn naar juristen gegaan daarmee. En uiteindelijk is het beeld wat wij daarvan krijgen is, je zou het misschien kunnen onderzoeken in het licht van opruien tot genocide bijvoorbeeld, of opruien tot oorlogsmisdaden. Maar dat zijn misdaden die heel moeilijk te bewijzen zijn. Je moet dan ook bewijzen dat wat hij zegt ook daadwerkelijk gevolgen heeft gehad op het slagveld in Al-Fashir. Dat mensen in Al-Fashir dat gehoord hebben, daardoor op bepaalde plekken. Ja, dat is heel moeilijk te bewijzen. Hij zegt zelf overigens dat hij vindt dat hij niet heel concreet oproept tot geweld. Hij zegt bijvoorbeeld van, ja, er zijn andere mensen die zeggen, je moet die dood maken, die zitten daar, dat doe ik allemaal niet. Uiteindelijk noemt hij zichzelf nog een van de meest gebalanceerde, zegt hij. Ja, dus wat het juridisch is, dat is natuurlijk altijd een heel moeilijk veld.
0: Wordt die man betaald door een partij?
3: Dat is ook een hele goede vraag. En er zijn zeker mensen die dit soort dingen doen, weten we uit onderzoeken. Die worden vaak betaald door, in dit geval, de Rapid Support Forces. Dus de paramilitairen in Soedan. Dat hebben wij hem ook gevraagd. En dan zegt hij nee. Nou ja, wij hebben niet op zijn bankrekening kunnen kijken. Dus veel verder dan dat kunnen we niet komen. Maar we weten wel dat dit soort mensen doorgaans wel betaald kunnen worden. Inderdaad. Ja. Ja.
0: Dus de eerste aflevering ging over de zakenman. De tweede over de TikToker. Jullie hebben al heel wat ontdekt. Er zijn 6 afleveringen, er staat dus nog heel wat meer op stapel, Giri.
2: Zeker, ja. Ik vind eigenlijk misschien aflevering 3 en 4 vind ik de grootste ontdekking. Maar die houden we nog even een beetje geheim.
0: Ja, maar ik begreep dat ze al wel online staan.
2: Je kan ze na de aflevering, of na de uitzending, kan je de hele nacht doorluisteren. Sjoen.
0: Nou, het is super spannend en gruwelijk tegelijk. Dank jullie wel, Lisa Schallenberg en Giri Pols. En de podcast heet Oorlog in de Achtertuin.

0: Sufjan Stevens was dit met To Be Alone With You. Ja, een van de grote vraagstukken van deze tijd, tenminste in dit gedeelte van de wereld, krapte op de woningmarkt. Vooral starters en alleenstaanden moeilijk of bijna onmogelijk aan een huis kunnen komen. En dat heeft grote gevolgen voor hun leven. Toneelgroep Maastricht maakte er een voorstelling over.
1: Ik ga morgen tekenen, pap.
2: Een ton?
3: Ja, ja! Ik heb geen ton! Ik leef ook voor de eerste keer. Ik probeer maar wat. Ik kan niet beter.
0: Ja, we hoorden de stem van Jack Wouters, hè?
4: Ja. Ja.
0: Bij mij in de studio is Zorba Huisman, de regisseur van deze voorstelling, Bijna een Leven. Hartelijk welkom.
4: Dank.
0: De woningmarkt, ja, je denkt er misschien niet in eerste instantie aan als een onderwerp voor een voorstelling. En sexy is het al helemaal niet.
4: Hoewel dat wel is gelukt, hoor. Ook in de voorstelling zit
0: toch wel?
4: Ja, vind ik wel. In de voorstelling zitten een paar goede stukjes.
0: Nou, hoe kwam je erop?
4: Ik heb eerder, dit is mijn tweede voorstelling bij Toneelgroep Maastricht. En eerder heb ik Longen van Duncan Macmillan geregisseerd daar. En dat was al eigenlijk dat was gewoon heel concreet een liefdeskoppel, een liefdesdrama ten opzichte van een maatschappelijk probleem. Namelijk de klimaatproblematiek en de vraag, kunnen wij nog een kind op deze wereld zetten?
0: Ja.
4: En toen heeft de artistiek leider Michel Sluismans mij daarna gevraagd van, goed, je hebt de toon gezet met Longen. Hoe gaan we die lijn voortzetten? En voor mij was het is zo'n actueel gegeven en het is zo om me heen bezig op dit moment. En als je kijkt naar, hoe gaan we weer een nieuw liefdesdrama creëren ten opzichte van welk maatschappelijk probleem dat nu leeft. En dat is absoluut de woningnood.
0: Want het is een liefdesdrama.
4: Ja.
0: Want in hoeverre beïnvloedt de woningnood de liefde dan?
4: Ontzettend. Dat is ook eigenlijk waar de hele inspiratie uit voortkomt. Hoe meer ik om mij heen kijk en hoe meer ik verhalen van geliefden om me heen hoor, dat je merkt hoezeer de woningnood keuzes in je persoonlijk leven afdwingen. En ook in mijn eerste huizenzoektocht weet ik nog dat mijn aankoopmakelaar zei, je kan beter op Tinder of op Raya gaan in plaats van naar een hypotheekadviseur, want in je eentje haal je het niet. Dus het heeft iets heel tragisch en iets, maar tegelijkertijd ook iets heel grappigs, dat soort opmerkingen. Maar het zet wel echt aan tot denken.
0: Ja, en wat is dan het verhaal? Het is een liefdeskoppel?
4: Ja, je volgt voornamelijk het hoofdpersonage Yara, gespeeld door Sinem Cavus, in het is een twee acten waarin in de eerste acte een lange relatie ruzie plaatsvindt, waarin zij uiteindelijk de knoop doorhakt en zegt, dit is niet het leven wat voor mij, dit is niet genoeg voor mij.
0: Wat is dan niet genoeg voor haar?
4: Het huis, de omstandigheden, de jongen, de alles om daarheen. Het is niet genoeg. En dat komt ook heel erg voort uit de druk die ze voelt vanuit haar werk, vanuit de woningmarkt, uit de huur die weer omhoog wordt gezet, de lekkages uit het huis. En ze denkt, dit is niet goed, ik ga het nu zelf doen. En met alle gevolgen van dien wanneer ze dat besluit maakt.
0: Want ze wil dan weg bij haar partner?
4: Ze gaat weg bij haar partner.
0: Ja,
4: ze gaan naar elkaar en vanaf dat moment besluit ze, ik ga het alleen doen. En vanaf dat moment volgen we haar in alle botsingen met de wereld, namelijk in haar eigen werk. Ze is regisseur van een actualiteitenprogramma. Ja, ze heeft de touwtjes erg sterk in handen en ze gaat zelfs die woningmarkt op.
0: Een heel sterk iemand dus.
4: Ja, precies. Ja. Echt ook een hele mooie, gecompliceerde vrouwenrol. Ja.
0: Ja, en maar waar komt Jack Wouters dan om de hoek kijken? Die we net hoorden. Ja, dat is zo'n stem. Die herken je uit duizenden.
4: Theatericoon, ja. Nee, ja. Jack speelt drie rollen in deze voorstelling. Hij speelt voornamelijk de rol van Joachim, dus de vader van Yara. Uh-huh. En daarna speelt hij de televisiehost en de makelaar. Dus eigenlijk drie gekke machten in de vorm van natuurlijk de woningmarkt, haar werkgever en ook de generatie boven haar.
0: Ja, die hele generatie leidt daaronder.
4: Ja.
0: Ik zie dat ook in mijn omgeving. Ja. Alhoewel ik zelf natuurlijk comfortabel zit.
4: Heerlijk.
0: Als boomer. Ja, nee. Dat,
4: maar goed.
0: Maar ik vind dat niet fijn. Zeggen mensen wel eens van, goh, jouw huis is nu vast wel heel veel waard. Dan denk ik, ja, maar ik ben daar helemaal niet blij om.
4: Nee. En het was ook echt een andere tijd natuurlijk. Maar het is die botsing van generaties daarin die het ook iets heel tragisch geeft zonder dat iemand daar, in ieder geval in dit stuk, heeft niemand daar een kwaaie bedoelingen.
0: Nee, en ja. Er wordt natuurlijk ook vaak over de generatie gezegd van ja, maar ze zitten wel iedere dag voor €6 koffie te drinken.
4: Ja, precies, dat wordt ook
0: op
4: gezegd.
0: Op het terras, of weet ik wat voor matcha. Hè?
4: Ja, precies. Maar ik denk dat in dat opzicht vindt er in dit stuk ook echt een botsing tussen twee generaties plaats.
0: In de vorm van Jack dan?
4: Ja, precies, tussen Jack en
0: mensen die in als vader, of je zei net,
4: ja.
0: Maar goed, zij zegt dus, ik wil het niet zo. Hè?
4: Ja.
0: Ze heeft het gevoel dat ze stilstaat.
4: Ja.
0: En heeft ze daarmee ook het gevoel dat ze dus aan de verliezende hand is?
4: Ja, dat is ook heel erg. Kijk, ik vind het heel belangrijk om hierin een vraag te stellen aan mijn generatie en de mensen om me heen. Van in hoeverre is de druk die wij voelen iets wat we meemaken uit onze omgeving, of dat wat we onszelf opleggen? En uiteindelijk loop ik weg. Het heeft geen happy end, maar tegelijkertijd ook weer wel omdat je een soort verlossing krijgt op het einde van het besef dat stilstaan niet hetzelfde is als verliezen.
0: Ja, het is een zwaar thema, maar het is toch niet. Is het ook heel zwaar of zit er ook nog lucht in?
4: Nee,
0: het
4: maar daarin komt Jack Wouters er toch wel echt zeer goed van pas. Die het ontzettend grappig weet te spelen. En daar zit heel veel humor in, gelukkig maar.
0: Ja.
4: Ik denk dat je daarmee ook vaak via humor benadruk je de tragiek van een situatie.
0: Ah.
4: Ja, en dat is
0: tragicomedie heet dat.
4: Absoluut, precies.
0: Dat is al heel oud. Ja. Even terug naar vrijdag. Toen zijn jullie in première gegaan in Heerlen. Hoe waren de reacties?
4: Heel erg goed. Ik ben echt heel erg blij.
0: Ja?
4: Ik zit hier ook heel blij.
0: Nee, maar veel jonge mensen.
4: Ja, en ook wel echt een mooie combinatie van natuurlijk het toneelgroep Maastricht publiek, wat ook een oudere generatie is, gemengd met mensen.
0: Meestal zitten er veel oudere mensen in de zaal, hè?
4: Ja, maar dit keer toch ook. Er komen ook wel wat mensen kijken van, goh, wat heeft ze nu gemaakt? En het zijn ook veel leeftijdsgenoten of vakgenoten. En dat was eigenlijk een hele mooie uitwisseling. Met als hoogtepunt een vrouw van 72 die mij echt met tranen omhelst. En ze zei, had ik dit maar gezien toen ik 30 was.
0: Echt waar?
4: Dus dat is heel fijn.
0: Ja, dat is heel mooi.
4: Ja.
0: Nou, komen jullie ook in Amsterdam?
4: Absoluut.
0: Oké, dan ga ik kijken.
4: Wees welkom.
0: Ja, dankjewel Zorba Huisman,
4: dankjewel.
0: Regisseur. En heel veel succes.
4: Dank.
0: Ja, hij werd wel de stille Beatle genoemd, George Harrison. Net als de andere Beatles vond hij het ook leuk om foto's te maken. En dinsdag verschijnt het boek Het Derde Oog met zijn foto's uit de jaren 60, toen de Beatles in korte tijd uitgroeiden tot de beroemdste band van de wereld. Singer-songwriter en Beatle-kenner Jorik van Noorden heeft het boek al. We hebben al in zitten bladeren. En het is inderdaad ontzettend schattig. Dan zie je daar opeens John Lennon in een zwembroek en een kopje thee. Goed, daar gaan we zo meteen over praten. Maar eerst speelt Jorik een van de mooiste songs die George Harrison schreef.

0: Mooi. Here Comes the Sun van George Harrison. En dan moet Jorik gauw aan tafel komen zitten. Daar ligt ook dat fantastische boek, dat fotoboek. Tenminste, ik vond het erg leuk, Het Derde Oog. Jorik, klopt het een beetje bij het beeld dat je van George Harrison had?
1: Ja, zeker wel. Maar wat ik heel mooi vind aan het boek is eigenlijk voornamelijk dat je ziet, ja, de Beatles waren zulke jonge jongens, ja, in de tijd die dit boek beslaat.
0: Een soort babyvet op de wangen nog.
1: Ja, ja, ja. En het is ongelooflijk als je door dit boek bladert hoe vooral opvalt, ja, dat die jongens gewoon opgroeiden in een hele arme, vieze stad, het Liverpool van de jaren 40, 50, vroege jaren 60. En dat ze eigenlijk gewoon in een mum van tijd uitgroeien tot een wereldfenomeen.
0: Ja, dat Liverpool, dat was inderdaad een arme, vieze stad. Maar, want er staan ook wat stukken in, hè? Ook bijvoorbeeld, ja, één stuk van Colm Toybin, een Ierse auteur. En die schrijft, ja, maar door een mogelijkheid om voor arme jongens, het kon er toch naar een soort gymnasium,
1: ja,
0: zijn ze eigenlijk gewoon toch geworden wie ze werden. Dat heeft ze toch opgetild.
1: Ja, want Groot-Brittannië kende best wel een klassensysteem. Mm. Maar doordat ze toen het onderwijs nogal herzien hebben, konden, ja, ook opeens dit soort jongens uit de arbeidersklasse naar een gymnasium.
0: Ja.
1: En dat heeft ze ook toch die kans gegeven om...
0: Ja, niet dat George daar veel van gebakken heeft, maar dat is al niet te min. En dat levert dus ook hele mooie foto's op, bijvoorbeeld van zijn moeder.
1: Ja.
0: Hè? Dat is toch ook ontroerend. Ik zei net, ik heb het woord ontroerend nu geloof ik al drie keer genoemd, maar dat vond ik ook echt om te zien inderdaad hoe jong ze waren. Wat vond jij de mooiste foto's?
1: Nou, wat ik zelf erg mooi vond was om te zien hoe ze tijdens een eerste Amerikaanse tournee een dagje vrij hebben in Florida. En dan zitten ze bij een zwembad. En daar zitten ze dan aan een tafel met z'n allen gezellig te lunchen. En ja, dan realiseer je toch ook inderdaad van, ja, wat een gekte was dat allemaal. En ja, dat ze toch dit soort momenten ook met elkaar hadden waarin het eigenlijk betrekkelijk normaal was. En hoe belangrijk waarschijnlijk ook die groep en die inner circle was om, ja, daar op een gezonde manier mee om te proberen te gaan.
0: Je komt soms fysiek heel dichtbij. Er staan foto's in met van Ringo Starr, een soort bloot bovenlijf. Of ik zei net al, John Lennon met een kopje thee in een zwembroek.
1: Mm.
0: Dan zie je ook dat het een beetje, ja, onhandige lijven eigenlijk nog hadden.
1: Nou, dat vind ik er wel heel leuk aan. Want we kennen natuurlijk heel veel fotoshoots van de Beatles. Ze behoren wel tot de meest gefotografeerde, ja, popsterren. Maar dit laat er heel erg leuk een kijkje achter de schermen zien, waarin het allemaal niet zo geregisseerd is. Iemand komt net uit bed, zijn haar is nog nat van de douche.
0: En,
1: ja. En daardoor zie je ook wel een bepaalde kwetsbaarheid en zachtheid die heel puur is.
0: Ja, want er wordt ook altijd gezegd dat er toch ook veel animositeit tussen de heren was. Dat zie je niet in dit boek.
1: Nee, maar dat kwam echt toch pas jaren later, ja, echt tegen het einde, dat een probleem werd, denk, ja, ik. Ja.
0: Want Yoko Ono bijvoorbeeld, die komt er niet in voor.
1: Nee, die zien we niet in het boek. Ja, het komt eigenlijk omdat na de reis die de Beatles naar India maakten, eigenlijk ook geleid door voornamelijk George Harrison's grote interesse in transcendentele meditatie en de Maharishi, dan zie je toch eigenlijk dat het boek vrij snel eindigt.
0: Ja.
1: Dus het beslaat vooral die periode daarvoor.
0: Ja, daar staan trouwens ook veel foto's van in, hè, van die, ja, reis. Dat is logisch. Je zei, is hij een goede fotograaf? Kan je dat zeggen?
1: Dat het voor mij moeilijk om te beoordelen,
0: oh ja?
1: Omdat ik zelf geen fotograaf ben.
0: Nou,
1: ik vind wel sommige beelden wel heel sprekend en wel heel geslaagd en heel mooi.
0: En wat ik ook leuk vond, was dat je op een gegeven moment ziet hoe fotografie zich ontwikkelt.
1: Ja.
0: Dan opeens dan tikt hij een groothoeklens op zo'n fisheye lens op de kop.
1: Ja.
0: En dan gaat hij daar dan verwoed mee aan de slag.
1: Ja, die foto's behoren ook wel tot mijn favorieten. Het is natuurlijk heel erg iets wat we met de jaren 60 associëren. Het wordt niet zo heel veel meer gebruikt op die manier, maar je ziet hem daar heel erg mee experimenteren. En dat zijn ook wel foto's die tot de mooiere beelden behoren. Dan zie je hem ook experimenteren met gekke kleuren en contrasten.
0: Ja.
1: En dan ook dubbele foto's schieten en zo. Ja.
0: Ja. Hoe is George jouw favoriete Beatle?
1: Het is moeilijk om een favoriet aan te wijzen. Ja. Maar ik vind het wel mooi bij George Harrison. En ook als je dit boek ziet, dan je hebt John en Paul. En dat zijn toch wel de haantjes, de ego's. Ringo was de allemansvriend, voor niemand een gevaar. Voor niemands ego een gevaar.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en George was toch wel, denk ik, een beetje de cynische realist. Iemand die nooit een blad voor de mond nam. En toch binnen die groep wel heel belangrijk was om zich uit te spreken ook.
0: Maar keken Paul en John een beetje op hem neer?
1: Nou ja, in zeker...
0: Hij was iets jonger, geloof ik.
1: Hij was de jongste van de groep. Dus in zekere zin... Ja, McCartney blijft hem tot de dag van vandaag... zijn little baby brother noemen.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Ja, dat klinkt dan een beetje patroniseerd misschien. Ja, ja.
0: Ja. En de meisjes, komen die er ook in voor in het boek?
1: Ja, ja, en dat siert op zich ook zijn weduwe Olivia wel. Want ja. Zijn eerste vrouw Patty Boyd, het fotomodel... daar bracht George Harrison eigenlijk deze periode grotendeels mee door. Maar ja, het is dan ook niet zo dat die foto's niet in het boek staan of zo. Dus.
0: Nou, zij, Olivia, heeft zelfs het voorwoord geschreven voor het boek.
1: Ja, ja.
0: Dus het draagt toch wel weer iets bij tot alles wat er al... in de wereld bestaat rondom de Beatles.
1: Ja, en dat is vrij veel. Maar ja, ik vind het toch wel een heel, heel mooi inkijkje geven... zo in die gekte van de jaren 60 voor die jongens.
0: Ja, het is een mooi boek. Jij gaat nu op theatertournee?
1: Ja.
0: Met een Beatle-nummers?
1: Nou, onder
0: en
1: andere,
0: Pink Floyd.
1: Ja. Onder andere,
0: dacht
1: ja.
0: Ik, hoe ga je dat doen, Pink Floyd?
1: Ja, nee, dat snap ik. Dat is ook wel een uitdaging. Maar ja, het is eigenlijk zo dat ik een paar jaar geleden... een album heb opgenomen in de Abbey Road Studios.
0: Oh ja.
1: En eerder dit jaar Paul McCartney daarop ontmoet. En toen dacht ik, ja, dit zijn zulke bijzondere ervaringen geweest. Ik ga er een show over maken met liedjes die opgenomen zijn in die studio... door heel veel artiesten en verhalen vertellen daarover.
0: Nou, heel veel sterkte en veel succes en plezier erbij.
1: Ja, dank je wel.
0: Dank je wel voor je komst. Dit was Het Oog. Morgen zit hier Chris Keijne. En in Wat blijft praat Lara Billie Rensen met Elsbeth Etty over Franz Kafka. Van wie afgelopen periode alle boeken opnieuw in het Nederlands zijn uitgegeven. Maar of het nou een nieuwe vertaling is, nou, dat hoort u zo meteen. Ja,

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 Nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Daten, ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
5: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
6: Zonder echt contact knikt je collega ja, maar denkt nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovanek.nl.
7: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
6: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
8: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
8: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
10: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
0: NPO Radio.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
13: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de 2e goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De Nacht van Gelderland.

0: hier.
1: Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon. En wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De nacht van Gelderland. Non-stop muziek. Radio Gelderland.
2: I've heard people say that too much of anything.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.